0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

walk around.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de...

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
1: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achternamiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
0: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
2: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
0: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
15: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
16: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 28 juni vindt in Waterland de 20e editie van de Blubber Race plaats. Het evenement bestaat sinds 2005 en is uitgegroeid tot een vaste prik op de kalender. Deelnemers trotseren het Waterlandse landschap van weilanden en sloten. De route voert langs 23 sloten en combineert sportiviteit met gezelligheid. Het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers uit Overleek en Monnikendam en start bij Hoeve Meerzicht. FC Volendam heeft zich versterkt met linksback Daan Bisschops. De 21-jarige verdediger komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent tot medio 2028 met een optie voor nog een seizoen. Bisschops speelt sins 2014 bij Fortuna Sittard en debuteerde op 19 mei 2024 in de Eredivisie. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk en wil zich volledig inzetten voor team en supporters. Het ontwerpomgevingsplan voor de nieuwe woonwijk De Lange Weren aan de westkant van Volendam ligt vanaf nu ter inzage. Het plan voorziet in 1160 huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Reageren kan tot 4 augustus, digitaal of per brief. Op dinsdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst in PX Volendam van 7 tot 9 uur. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2026 of begin 2027.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een landelijke staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijden er geen of minder treinen, trams, metro's en bussen. En verder rijden er vandaag toch al minder treinen vanwege de hitte. Het aantal kinderontvoeringen neemt toe, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Vorig jaar gebeurde 270 keer dat een ouder illegaal een kind meenam naar het buitenland. Een jaar eerder gebeurde het 200 keer. In Nederland blijft dalen op de internationale kinderrechtenranglijst. Op de Kids Right Index staat Nederland nu op plek 22. De kindersterfte stijgt en steeds meer kinderen hebben obesitas. Het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 aan de kust.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staat de Paling Sound centraal bij lokale omroep Volendam-Edam. Tijdens het weekend van de Paling Sound zijn er live-uitzendingen, videoclips en muziek van lokale artiesten. Paling Sound is de verzamelnaam voor de karakteristieke popmuziek die Volendam vanaf de jaren 60 groot maakte, met artiesten als The Cats, BZN en Jan Smit. Op zaterdag zijn live radio-uitzendingen van 9 tot 9 uur. Op 24 juni deelt Sergej zijn verhaal bij Moedige Moeders in Volendam. Hij was dakloos, zwierf op straat en raakte verslaafd aan zware drugs. Angsten dreven hen tot experimenteren, maar de rust die drugs hem brachten bleek een illusie. Moedige Moeders organiseert elke woensdagavond om 7 uur een bijeenkomst in de Volare Lounge in het Krasstadion. Online volgen via Zoom is mogelijk. Vanavond organiseert de brandweer een waterfestijn op het Slobbeland. Jong en oud is welkom om te rennen, spelen en afkoelen onder de brandweerslangen. Het evenement start om 7:30 en duurt tot 8:30. Er wordt gebruik gemaakt van water uit de Gouwzee. Deelname is op eigen risico. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De temperatuur gaat vandaag oplopen richting 32 graden. Er staat weinig wind, dus de warmte is dan extra goed te voelen. Ook zijn er flinke zonnige perioden. Er is een mogelijkheid dat de wind in de middag vanaf het IJsselmeer komt. En dat geeft dan enige verkoeling in Edam-Volendam. Woensdagavond blijft het erg lang zeer warm. Tot een uur of 10 blijft de temperatuur rond de 28 graden hangen. Het is wel een ontzettend mooie en rustige avond. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow,

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam brengt, met het thuistenu van seizoen 2026 tot 2027, een ode aan de Volendamse schilderkunst. De club slaat een brug tussen verleden en cultuur. In samenwerking met nieuwe kledingpartner YouCan keert het vertrouwde oranje-zwart terug. Het shirt wordt verrijkt met subtiel verweven schilderijen van 6 kunstenaars, waaronder Willem van den Berg en Jan Sluiter. Zij verwijzen naar het rijke kunstenaarsverleden van Volendam. De Milieustraat van de gemeente Edam-Volendam is vanaf vandaag, donderdag en vrijdag geopend tot 14:15. De brandweer rukte maandagavond 2 keer uit naar de Jan Platstraat in Volendam vanwege stank. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het gevoel van de zomer.
2: Ervaar je hier.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
1: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
2: U had het niet gehoord?
1: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Ja, wat nu?
1: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
0: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
3: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
0: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij knooppunt Zaandam nu 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht
14: onze zorg.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 28 juni vindt in Waterland de 20e editie van de Blubber Race plaats. Het evenement bestaat sinds 2005 en is uitgegroeid tot een vaste prik op de kalender. Deelnemers trotseren het Waterlandse landschap van weilanden en sloten. De route voert langs 23 sloten en combineert sportiviteit met gezelligheid. Het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers uit Overleek en Monnikendam en start bij Hoeve Meerzicht. FC Volendam heeft zich versterkt met linksback Daan Bisschops. De 21-jarige verdediger komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent tot medio 2028 met een optie voor nog een seizoen. Bisschops speelt sinds 2014 bij Fortuna Sittard en debuteerde op 19 mei 2024 in de Eredivisie. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk en wil zich volledig inzetten voor team en supporters. Het ontwerpomgevingsplan voor de nieuwe woonwijk De Lange Weren aan de westkant van Volendam ligt vanaf nu ter inzage. Het plan voorziet in 1160 huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Reageren kan tot 4 augustus, digitaal of per brief. Op dinsdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst in PX Volendam van 7 tot 9 uur. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2026 of begin 2027. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De temperatuur gaat vandaag oplopen richting 32 graden. Er staat weinig wind, dus de warmte is dan extra goed te voelen. Ook zijn er flinke zonnige perioden. Er is een mogelijkheid dat de wind in de middag vanaf het IJsselmeer komt. En dat geeft dan enige verkoeling in Edam-Volendam. Woensdagavond blijft het erg lang zeer warm. Tot een uur of 10 blijft de temperatuur rond de 28 graden hangen. Het is wel een ontzettend mooie en rustige avond. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt

0: Ippenburg en Nieuw-Vennep 50 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, voor de Koentunnel 10 minuten oponthoud. En op de N9, Den Helder richting Alkmaar, bij Bergen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is Oh Wow Woensdag

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
1: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
0: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
2: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
0: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Delft en Nieuw-Vennep heb je nu een uur vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart liggen er glasplaten op de weg. 2 rijstroken zijn hier dicht en dat zorgt voor een kwartier op onthoud. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorl heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en die duurt ongeveer tot 11:45. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Cat Stevens and the Morning Has Broken. Nou, laten we er een grote ochtend van maken. Maar mij zal het niet liggen in ieder geval. Want ik heb een hele grote stapel met overheerlijke koffie voor je klaar liggen. Elke dag.

Over the Crowded House and Weather With You. Ja, zeker. Lokaal nieuws, weer. Lokaal weer, ja zeker. En verkeer. Hoor je zo meteen allemaal in één keer. Na deze koffieklassieker van Lou Rawls. En hij zingt...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staat de Paling Sound centraal bij lokale omroep Volendam-Edam. Tijdens het weekend van de Paling Sound zijn er live-uitzendingen, videoclips en muziek van lokale artiesten. Paling Sound is de verzamelnaam voor de karakteristieke popmuziek die Volendam vanaf de jaren 60 groot maakte, met artiesten als The Cats, BZN en Jan Smit. Op zaterdag zijn live radio-uitzendingen van 9 tot 9 uur. Vanavond organiseert de brandweer een waterfestijn op het Slobbeland. Jong en oud is welkom om te rennen, spelen en afkoelen onder de brandweerslangen. Het evenement start om 7:30 en duurt tot 8:30. Er wordt gebruik gemaakt van water uit de Gouwzee. Deelname is op eigen risico. De Milieustraat van de gemeente Edam-Volendam is vanaf vandaag, donderdag en vrijdag geopend tot 14:45. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De temperatuur gaat vandaag oplopen richting 32 graden. Er staat weinig wind, dus de warmte is dan extra goed te voelen. Ook zijn er flinke zonnige perioden. Er is een mogelijkheid dat de wind in de middag vanaf het IJsselmeer komt. En dat geeft dan enige verkoeling in Edam-Volendam. Woensdagavond blijft het erg lang zeer warm. Tot een uur of 10 blijft de temperatuur rond de 28 graden hangen. Het is wel een ontzettend mooie en rustige avond. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits.

Post op. Nog een paar bijzonderheden. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Nieuw-Vennep heb je 50 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer heb je nog 20 minuten op onthoud. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Dit kost je 20 minuten extra reistijd. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel heb je 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en het verkeer kan er via de parallelweg langs. En dit duurt tot 10:30. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hoorde Jan Smit. Hoop, liefde en vertrouwen moet je altijd houden. Oh, dat rijmt. Zou zomaar een liedje kunnen zijn. En wat is in en wat is uit vandaag? In is dol zijn op maaltijdsalades. Dat past ook helemaal bij het weer natuurlijk. En uit is het maken van een groepsreis.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling.

En dat was hem dan, de Koffietop 3 voor deze woensdag op verzoek van Elise Kwakman. Wil je ook in de Koffietop 3 morgen? Dan kan dat. Ja hoor, als je maar 3 van je favoriete koffiehits even op de mail zet. En dat mailtje stuur je dan naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet zit jij dan wel morgen...

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 24 juni deelt Sergej zijn verhaal bij Moedige Moeders in Volendam. Hij was dakloos, zwierf op straat en raakte verslaafd aan zware drugs. Angsten dreven hen tot experimenteren. Maar de rust die drugs hem brachten, bleek een illusie. Moedige Moeders organiseert elke woensdagavond om 7 uur... een bijeenkomst in de Volare Lounge in het Kastadion. Online volgen via Zoom is mogelijk. Vanavond organiseert de brandweer een waterfestijn op het Slobbeland. Jong en oud is welkom om te rennen, spelen en afkoelen onder de brandweerslangen. Het evenement start om 7:30 en duurt tot 8:30. Er wordt gebruik gemaakt van water uit de Gouwzee. Deelname is op eigen risico. FC Volendam brengt, met het thuistenue van seizoen 2026 tot 2027, een ode aan de Volendamse schilderkunst. De club slaat een brug tussen verleden en cultuur. In samenwerking met nieuwe kledingpartner YouCan keert het vertrouwde oranje-zwart terug. Het shirt wordt verrijkt met subtiel verweven schilderijen van 6 kunstenaars, waaronder Willem van den Berg en Jan Sluiter. Zij verwijzen naar het rijke kunst.

Mocht je vandaag jarig zijn? Nou, bij deze van harte gefeliciteerd. Maar wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als dat jij jarig bent?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Mastermate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

Zweden is Amerika het land met de onbegrensde mogelijkheden. En elke staat heeft willekeurige wetten, dat is daar zo geregeld. Zo staat er bijvoorbeeld in de wetten van de staat Natoma dat het verboden is een mes te gooien naar iemand die een gestreept hemd draagt.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het ontwerpomgevingsplan voor de nieuwe woonwijk De Lange Weren aan de westkant van Volendam ligt vanaf nu ter inzage. Het plan voorziet in 1160 huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Reageren kan tot 4 augustus, digitaal of per brief. Op dinsdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst in PX Volendam van 7 tot 9 uur. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2026 of begin 2027. De brandweer rukte maandagavond 2 keer uit naar de Jan Platstraat in Volendam vanwege stank. Op zondag 28 juni vindt in Waterland de 20e editie van de Blubberrace plaats. Het evenement bestaat sinds 2005 en is uitgegroeid tot een vaste prik op de kalender. Deelnemers trotseren het Waterlandse landschap van weilanden en sloten. De route voert langs 23 sloten en combineert sportiviteit met gezelligheid. Het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers uit Overleek en Monnikendam en start bij Hoevemeerzicht.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de LOF Kabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is Owo Woensdag.
3: Het is Owo Woensdag
2: op de LOVE.

En BZN bracht ons bij deze gedachte. Het verschil tussen een bloem en onkruid is slechts een oordeel. Ik wens u nog een mooie woensdag en wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Op Schiphol zijn zo'n 40 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. Om te voorkomen dat brugdelen vastkomen te zitten door de warmte, gaat de provincie Zuid-Holland een slijptol inzetten. Koelen met water kan ook, maar dat is niet erg milieuvriendelijk en duur, zegt de provincie. Het weer, zonnig en 30 tot 35 graden. Morgen kan het in het zuiden nog wat warmer worden. Dan wordt het maximaal 37 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft zich versterkt met linksback Daan Bisschops. De 21-jarige verdediger komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent tot medio 2028 met een optie voor nog een seizoen. Bisschops speelt sinds 2014 bij Fortuna Sittard en debuteerde op 19 mei 2024 in de Eredivisie. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk en wil zich volledig inzetten voor team en supporters. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staat de Paling Sound centraal bij lokale omroep Volendam Edam. Tijdens het weekend van de Paling Sound zijn er live-uitzendingen, videoclips en muziek van lokale artiesten. Paling Sound is de verzamelnaam voor de karakteristieke popmuziek die Volendam vanaf de jaren 60 groot maakte, met artiesten als The Cats, BZN en Jan Smit. Op zaterdag zijn live radio-uitzendingen van 9 tot 9 uur. De brandweer rukte maandagavond twee keer uit naar de Jan Platstraat in Volendam vanwege stank.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De temperatuur gaat vandaag oplopen richting 32 graden. Er staat weinig wind, dus de warmte is dan extra goed te voelen. Ook zijn er flinke zonnige perioden. Er is een mogelijkheid dat de wind in de middag vanaf het IJsselmeer komt en dat geeft dan enige verkoeling in Edam-Volendam. Woensdagavond blijft het erg lang zeer warm. Tot een uur of 10 blijft de temperatuur rond de 28 graden hangen. Het is wel een ontzettend mooie en rustige avond. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Center Parcs komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 24 juni deelt Sergej zijn verhaal bij Moedige Moeders in Volendam. Hij was dakloos, zwierf op straat en raakte verslaafd aan zware drugs. Angsten dreven hen tot experimenteren. Maar de rust die drugs hem brachten, bleek een illusie. Moedige Moeders organiseert elke woensdagavond om 7 uur... een bijeenkomst in de Volare Lounge in het Kastadion. Online volgen via Zoom is mogelijk. Het ontwerpomgevingsplan voor de nieuwe woonwijk De Lange Weren aan de westkant van Volendam ligt vanaf nu ter inzage. Het plan voorziet in 1160 huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Reageren kan tot 4 augustus, digitaal of per brief. Op dinsdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst in PX Volendam van 7 tot 9 uur. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2026 of begin 2027. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staat de Paling Sound centraal bij lokale omroep Volendam-Edam. Tijdens het weekend van de Paling Sound zijn er live-uitzendingen, videoclips en muziek van lokale artiesten. Paling Sound is de verzamelnaam voor de karakteristieke popmuziek die Volendam vanaf de jaren 60 groot maakte, met artiesten als The Cats, BZN en Jan Smit. Op zaterdag zijn live radio-uitzendingen van 9 tot 9 uur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Milieustraat van de gemeente Edam-Volendam is vanaf vandaag, donderdag en vrijdag geopend tot 14:15. Vanavond organiseert de brandweer een waterfestijn op het Slobbeland. Jong en oud is welkom om te rennen, spelen en afkoelen onder de brandweerslangen. Het evenement start om 19:30 en duurt tot 20:30. Er wordt gebruik gemaakt van water uit de Gouwzee. Deelname is op eigen risico. FC Volendam brengt met het thuistenu van seizoen 2026 tot 2027 een ode aan de Volendamse schilderkunst. De club slaat een brug tussen verleden en cultuur. In samenwerking met nieuwe kledingpartner YouCan keert het vertrouwde oranje-zwart terug. Het shirt wordt verrijkt met subtiel verweven schilderijen van 6 kunstenaars, waaronder Willem van den Berg en Jan Sluiter. Zij verwijzen naar het rijke kunstenaarsverleden van Volendam. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Luister. Ik zit goed in de olie en zij zit goed in de vel. Ik weet niet wat ze in me ziet, maar echt al is het mijn geld. Stel nou dat de hooi was, dan was ze de speld. Dus met de mee ga ik wel, want...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds.
8: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: wat is deze ongelooflijk lekker, zeg hij. Dat is die van Shakira.
1: Red je het nog een beetje aan de andere kant?
0: Ja?
1: Jonge.
0: Gelukkig heb ik airco in de studio. Dus dat scheelt weer alles. Je bereiken mij wat berichtjes. Die zeggen, Vince, je bedankt een paar keer. Bedankt je Jurre Bos voor skudden. Maar we horen hem helemaal niet. Heeft hij de microfoon dichtstaan of zo? Jurre is lekker met vakantie. Heeft hij ook gewoon lekker verdiend. Maar zijn muziekkeuze, ik moet eerlijk toegeven, kon het niet nalaten om even met mijn grijpgrage vingertjes. Ja, Jurre was toch niet in de buurt om toch een klein beetje met die playlist bezig te zijn. Dus mocht je luisteren, Jurre, sorry dat ik er even doorheen zat. Maar ik dacht, ja, de temperatuur staat gewoon op 100. Dus dan mag er ook wel wat gezelligheid doorheen. Wat extra gezellig, want ik weet namelijk dat Jurre dat zelf ook dan doet. Dan gaat hij extra lekkere muzikale zomerse plaatjes gaat hij draaien. Dus ik dacht, laat ik dat maar vooral ook even doen. Het weer is het weer. Daar kunnen we ongelooflijk weinig aan doen. Het enige wat je aan kan doen is het motto. Dat is hydreren, hydrateren en vooral lekker smeren. Dat doen we samen met Bart Hoogkamer.

going to Ibiza. Met de Venker Boys gingen wij richting Ibiza. Nou, voor de temperatuur hoef je het zeker niet te doen. Het eiland is natuurlijk buitengewoon prettig. Het is natuurlijk wel vreselijk aan veranderingen onderhevig. Maar desalniettemin ontzettend fijn om met de Venker Boys die kant op te gaan. Ach, jongens. De temperaturen blijven gewoon lekker hoog. De aankomende dagen ook is echt verschrikkelijk lekker warm. Je hoeft helemaal niet naar Zuid-Frankrijk. Je hoeft alleen je kleine tintje naar buiten te steken. En dan denk je, ah, Zuid-Frankrijk, daar was hij al. Nou ja, het is al niet te min. We genieten er volop van. Ik hoop dat jij ook. Ik hoop dat je je hartslag een beetje in orde kan houden. En dat je niet verplicht bent tot allerlei verplichtingen. Waardoor je het extra warm hebt vandaag. Ik probeer de muzikale zomerzon een beetje over je heen te krijgen. En zoek daarna ook gewoon lekker de verkoeling op. Wees niet te hard voor jezelf. Wat vandaag niet hoeft, zou eventueel volgende week wel kunnen. Want de aankomende dagen. Echt, ook zondag wordt gewoon blaf heet. Het is echt niet normaal gewoon. Maar goed, desalniettemin, we gaan gewoon lekker door. Favorietje van mij, Somjeu. We hebben 3 keer tot nu toe optredens van hun gemist, Marion en ik. We gaan op voor de 4e, want je weet het natuurlijk nooit wanneer je wel een keertje raakscoort. Dark Before Dawn. Somjeu.

0: Op zondag 28 juni vindt in Waterland de 20e editie van de Blubber Race plaats. Het evenement bestaat sinds 2005 en is uitgegroeid tot een vaste prik op de kalender. Deelnemers trotseren het Waterlandse landschap van weilanden en sloten. De route voert langs 23 sloten en combineert sportiviteit met gezelligheid. Het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers uit Overleek en Monnikendam en start bij Hoevemeerzicht. FC Volendam heeft zich versterkt met linksback Daan Bisschops. De 21-jarige verdediger komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent tot medio 2028 met een optie voor nog een seizoen. Bisschops speelt sins 2014 bij Fortuna Sittard en debuteerde op 19 mei 2024 in de Eredivisie. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk en wil zich volledig inzetten voor team en supporters. De brandweer rukte maandagavond twee keer uit naar de Jan Platstraat in Volendam vanwege stank.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag.

Zomergezelligheid bij de LOVE. Je hoorde ze allemaal op een rijtje. Chris Cross, Jan Smit. En dan kan volgens mij Frans Bouwers er ook nog. Ik weet het niet. Het is ook veel te vermoeiend om het allemaal te onthouden. Gewoon 100 graden buiten. En een buitengewoon aangename 21 graden. Ik liep net eventjes door de gang heen. Toen kwam ik de airco tegen. Nou, hij gepuffen. Vince, hij zegt, ik red het net dan. Ik zeg maar, het gaat hartstikke goed. Want de temperatuurtje is heel erg prima. Zoveel prima zelfs dat misschien dat ik wel iets te danserig aan het draaien ben. Dat je daar thuis denkt, ja maar oh eens even, wij hebben het echt heel warm. Ik raad het je aan. Lekker gewoon een aircootje opzoeken. En anders laat alleen je grote teen. Een beetje.

0: sport, allemaal in de middag.
1: Ik heb er zin in.
2: Ik heb er enorm veel zin in.
1: Nee, maar...
2: Jezus, ik zat te zitten.
0: De fijnste hits uit onze archieven.
2: Ik heb me een partij zin erin, joh. Dat wil jij niet weten.
0: LOVJ Radio.
1: Nee, dat wordt niks dan.

Hier bij de LOV, maar ook bij jou, want wij leven toevallig in dezelfde tijdzone. Tenzij je ons volgt via het internet. En nou weet ik niet waar je zit, dan kan je overal op deze planeet kun je zitten allemaal. Het enige, ik neem je wel even mee, lokaal, want per slot voor rekening, ja, we hebben allemaal onze versnapering, onze verversing, onze verkoeling nodig. Ik heb ze even uitgenodigd, stap vast. Alle koeien hebben hooi nodig, precies.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum 10 minuten vertraging. Er staat een bus met pech. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor Schiphol een kwartier oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Amstelveen 10 minuten oponthoud. En op de ring van Amsterdam voor Amsterdam Oud-Zuid 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds. Dit is LOVE Radio met Graaien. Get on the floor. Put your hands up.

Want hebben we hier toch denkbeeldig ongelooflijk lekker opgedanst, zeg je. De Lambada van Kaoma. Die wat langere jonge dame met die jonge knul en lekker aan het dansen zo. En zij op de achtergrond haalt videoclipje nog maar eens bij. Het maakt je ongelooflijk fijn en lekker in deze zomerse sfeer. Temperatuur is hoog, blijft hoog, wordt alleen nog maar warmer. Dus zorg alsjeblieft voor verkoeling. Ook al heb je geen enkele dorst, blijf drinken. Het is het enige remedie. De officiële instanties waarschuwen er ook voor. Het is officieel code oranje. En dat betekent dat je heel erg goed voor jezelf moet zorgen. Zit je gewoon een waaiertje ergens verderop? Of zit je niet op de tocht gaan zitten? Want dan ga je misschien met deze temperatuur tegen een verkoudheidje aanlopen. Maar zorg goed voor jezelf. En roep op tijd om hulp als je denkt, hey, ik red het even niet allemaal. Allemaal heel erg fijn. Ondertussen mag je de LOV gewoon lekker aanhouden. Want ik ben ontzettend blij dat ik het samen met je al mag doen op deze middag. Ik zit achter de airco en dat is wel heel erg fijn. Zeker voor de volgende plaat. De man staat op nummer 1. Weet niet wat hem overkomt. Rutger van Barneveld is een vervuld. Hij heeft echt serieus zijn best gedaan. Zomerse spoelen, zomerse.

Mijn naam is Boven Nervedoris en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

0: Zij trotseren de warmte, net als ik genieten van dezelfde airco. Van achter het nieuwsgordijntje, hier komen ze, de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 24 juni deelt Sergej zijn verhaal bij Moedige Moeders in Volendam. Hij was dakloos, zwierf op straat en raakte verslaafd aan zware drugs. Angsten dreven hen tot experimenteren. Maar de rust die drugs hem brachten, bleek een illusie. Moedige Moeders organiseert elke woensdagavond om 7 uur... een bijeenkomst in de Volare Lounge in het Kaststadion. Online volgen via Zoom is mogelijk. Het ontwerpomgevingsplan voor de nieuwe woonwijk De Lange Weren aan de westkant van Volendam ligt vanaf nu ter inzage. Het plan voorziet in 1160 huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Reageren kan tot 4 augustus, digitaal of per brief. Op dinsdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst in PX Volendam van 7 tot 9 uur. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2026 of begin 2027. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staat de Paling Sound centraal bij lokale omroep Volendam-Edam. Tijdens het weekend van de Paling Sound zijn er live-uitzendingen, videoclips en muziek van lokale artiesten. Paling Sound is de verzamelnaam voor de karakteristieke popmuziek die Volendam vanaf de jaren 60 groot maakte, met artiesten als The Cats, BZN en Jan Smit. Op zaterdag zijn live radio-uitzendingen van 9 tot 9 uur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: LOVE Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen een kwartier oponthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. De A4 verderop richting Amsterdam voor knooppunt de Diemenmeer een kwartier oponthoud. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur extra reistijd, twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zomerlijst is helemaal compleet. Simon Keizer hoorde je, Joris Shakira erachteraan en Raccoon. En They Took a Hit. Gaan we niet doen met deze temperaturen. Iets is allemaal veel te warm. Het is wel de hoogste tijd. Voor...

Als je het rustig aan doet, is het best heel erg goed vol te houden. Queen, hoorde je? A little crazy little thing called love. Ja, maar een heel klein plaatje eigenlijk wel. 2 minuten en 36. Dat zou tegenwoordig echt serieus gewoon een bijna 12 win zou dat zijn. Als je langer dan 2 minuten en 10 seconden, dan wordt het wel eens wat. Dat is op zich wel heel erg geinig. Daar waar je vroeger gebruik was een plaatje op 14, 15 uur, dan was je er wel. Tegenwoordig is het bijna het dubbele, want al die platen die zijn een beetje klaar rond de 2 minuten. En soms is dat ook maar heel goed, zullen we maar zeggen. Want niet iedereen apprecieert alles wat tegenwoordig uitkomt. En alles is ook best een heel groot woord. Ik ga je wel even meenemen naar een hele nieuwe plaat. Baco in Monaco. Op verzoek van vele Fristelis samen met ons en met jullie uit volle borst.

Marco in Monaco, echt een supernieuwe hitter plaat. En ja, die doet het gewoon goed. Zeker in de kroegen van nu. En met dit weer is het helemaal niet te versmaden allemaal. Ik krijg een appje. Vince, waar is de nummer 1? Nee, die had ik toch al gedraaid. Dat was Rutger. Nee. Ik werd gecorrigeerd. Oké, dan ga ik die ook nog maar even draaien. Ja, ook Justin. Justin weet niet wat hem overkomt, moet ik eerlijk zeggen. En eerlijk gezegd, ik zit ook aan de andere kant. Af en toe boeken we ook wel eens artiestjes. Nou, Justin is geen prijzenpakker meer. Ja, voor hem zelf intussen wel. Dus het is hem gegund. Hij heeft gewoon een heerlijke hit. Zo direct naar de klok van 5 uur. Want we zitten op het randje alweer van mijn uurtjes. En dat betekent dat ik het muzikale stokje ga overdragen aan onze grote vriend, de Nestor van de LOVE, de master himself. Natuurlijk over Klaas Bond. Waar zouden we zijn zonder Klaas? Klaas doet het op zijn Klaas. Wordt af en toe gestoord door nieuwsblokjes. Daar hoor je hem nauwelijks over dat hij daardoor gestoord wordt. Maar gelukkig tussendoor heeft hij nog alle ruimte om heerlijke top 40 van hem te gaan draaien. Heel veel plezier ermee. Kijk uit voor de warmte. Zorg echt goed voor jezelf. Want het is even te extreem om het gewoon maar te negeren. En vraag jezelf af, moet dat nu? Moet het in dit tempo? Of kan het ook ergens anders op een ander tijdstip? Dat zou je ook aan kunnen gaan. Goed, de nummer 1. We gaan lekker feestje vieren. Niet te wild natuurlijk. Dan ga je zweten. Is ook niet goed, maar het is wel gezellig. Fijne woensdag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 60 kilometer file. De langste file is dan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart, 20 minuten oponthoud. Op de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Bos en Lommer en knooppunt Amstel, een kwartier. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg voor Boestelingen-Lieden, 20 minuten oponthoud. De N207 af aan de Rijn richting Hillegom voor de aansluiting met de A4, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Hallo beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Dit is Middagritme, een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Maar we draaien natuurlijk ook leuke muziek. We hadden net een gezellig nummer van Simon Stein met de Manchester Rambler. En we zijn begonnen met de jam met Town Called Malice. Het nummer is afkomstig van het zesde en laatste studioalbum The Gift. Het nummer is geschreven door Paul Weller en het staat op het album The Gift, uitgebracht in 1982. De titel is geïnspireerd op de roman A Town Like Alice uit 1950 van Neville Shute. Hoewel Paul Weller in 2012 zei dat hij het boek destijds niet had gelezen. Ja, dan gaan we verder met James Blunt met Stay the Night.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 28 juni vindt in Waterland de 20e editie van de Blubber Race plaats. Het evenement bestaat sinds 2005 en is uitgegroeid tot een vaste prik op de kalender. Deelnemers trotseren het Waterlandse landschap van weilanden en sloten. De route voert langs 23 sloten en combineert sportiviteit met gezelligheid. Het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers uit Overleek en Monnikendam en start bij Hoevemeerzicht. Vanavond organiseert de brandweer een waterfestijn op het Slobbeland. Jong en oud is welkom om te rennen, spelen en afkoelen onder de brandweerslangen. Het evenement start om 7:30 en duurt tot 8:30. Er wordt gebruik gemaakt van water uit de Gouwzee. Deelname is op eigen risico. Het ontwerpomgevingsplan voor de nieuwe woonwijk De Lange Weren aan de westkant van Volendam ligt vanaf nu ter inzage. Het plan voorziet in 1160 huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Reageren kan tot 4 augustus, digitaal of per brief. Op dinsdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst in PX Volendam van 7 tot 9 uur. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2026 of begin 2027.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Op het zwembad Slobbeland of op het strandbad, Zomerradio.
3: LOVE.

0: The River Inside, Maribel en daarvoor Train met Angel in Blue Jeans. Train is een Amerikaanse rockband uit San Francisco. Wereldwijd bekend van hits als Hey Soul Sister en Drops of Jupiter. Ze hebben op het ogenblik al 8 nummers in de top 40 gescoord. Ja, dan gaan we verder met de man met de prachtige stem. En ja, met dit nummer krijg ik eigenlijk altijd nog wel kippenvel hoor. In Dreams van Roy Orbison.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter.

0: werd het in de Bilt warmer dan 32,6 graden. En daarmee was het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. De meeste Nederlanders willen dat AI-muziek op streamingdiensten een apart label krijgt. Dat heeft de muziekindustrie onderzocht. Er worden nu al elke dag tienduizenden nummers toegevoegd die kunstmatig zijn gemaakt. Het weer, zonnig en heet, en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft zich versterkt met linksback Daan Bisschops. De 21-jarige verdediger komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent tot medio 2028 met een optie voor nog een seizoen. Bisschops speelt sinds 2014 bij Fortuna Sittard en debuteerde op 19 mei 2024 in de Eredivisie. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk en wil zich volledig inzetten voor team en supporters. De brandweer rukte maandagavond twee keer uit naar de Jan Platstraat in Volendam vanwege stank. FC Volendam brengt met het thuistenu van seizoen 2026 tot 2027 een ode aan de Volendamse schilderkunst. De club slaat een brug tussen verleden en cultuur. In samenwerking met nieuwe kledingpartner YouCan keert het vertrouwde oranje-zwart terug. Het shirt wordt verrijkt met subtiel verweven schilderijen van zes kunstenaars, waaronder Willem van den Berg en Jan Sluiter. Zij verwijzen naar het rijke kunstenaarsverleden van Volendam. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog 50 kilometer file. De files worden langzaam wat korter. De langste staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort van Muidenberg, 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoopend Amstel, 10 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoren voor Schiphol-Oost, een kwartier vertraging. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen de aansluiting met de N201 en Boesingelieden, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook in deze zomer zijn we er 24 uur per dag. Altijd dicht bij jou.

La Belle France, Jen Roch. En daarvoor Kiss met I Was Made For Loving You. Nog ruim een uurtje. Ja, ja, vanavond om 7 uur dan zijn we er natuurlijk weer met Sukke Zorgen. Vanavond schuift de Nestor van de show, Kees de Wit, weer gezellig bij ons aan. Kees heeft natuurlijk altijd wel wat te melden, maar in deze uitzending praten we onder meer over de komende zomereditie van Het Bedakkertje. Het Bedakkertje begon ooit als bewonersblad voor de Sint-Nicolaashof en de Gouwzee, maar is tegenwoordig een goed gelezen magazine rondom zaken over Oud-Volendam, markante figuren uit onze gemeente en vele bijzondere interviews. Dus ik zou zeggen, luisteren straks. We gaan nu verder met Santa Esmeralda, met Don't Let Me Be Misunderstood.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 24 juni deelt Sergej zijn verhaal bij Moedige Moeders in Volendam. Hij was dakloos, zwierf op straat en raakte verslaafd aan zware drugs. Angsten dreven hen tot experimenteren. Maar de rust die drugs hem brachten, bleek een illusie. Moedige Moeders organiseert elke woensdagavond om 7 uur... een bijeenkomst in de Volare Lounge in het Kastadion. Online volgen via Zoom is mogelijk. De Milieustraat van de gemeente Edam-Volendam is vanaf vandaag, donderdag en vrijdag geopend tot 14:15. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staat de Palingsound centraal bij lokale omroep Volendam-Edam. Tijdens het weekend van de Palingsound zijn er live-uitzendingen, videoclips en muziek van lokale artiesten. Palingsound is de verzamelnaam voor de karakteristieke popmuziek die Volendam vanaf de jaren 60 groot maakte, met artiesten als The Cats, BZN en Jan Smit. Op zaterdag zijn live radio-uitzendingen van 9 tot 9 uur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Where is the day? The Fools. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Middagritme. Morgenmiddag ben ik er weer, van 5 tot 6. En vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een nummer die ik uit mijn eigen playlist uitzoek. Mijn eigen persoonlijke playlist. En dat is een hele mooie deze keer van de Moody Blues. Boulevard de la Madeleine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palings.

Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Ouderdorp en zoals je net eigenlijk al in het eerste nummer hoorde, is het vandaag gewoon een heerlijke woensdag. Heerlijk weertje, ja, misschien een beetje te warm, maar dat zal de komende dagen helaas alleen nog maar erger worden. Of je moet ervan houden, maar ja, vrijdag tot wel 36 graden waarschijnlijk. Je hoorde als eerste Drieës met Dit Is Zo'n Dag en net hoorde je Queen met Don't Stop Me Now. En we gaan verder met het prachtige duet tussen Emma Heeses en Henk Poort met Vivo Perlei.

0: Danny Vera, zoals je hem niet vaak hoort. In het Nederlands, het origineel is natuurlijk van Koos Albert. Maar dit is gewoon een prachtige versie gezongen door Danny Vera met Zijnetje Ogen. En het is tijd voor Hollands Nieuwe, de rubriek waarin ik elke week een nieuwe plaat van een Nederlandse artiest onder de aandacht breng. Deze week zijn het Russo en Mart Hoogkamer. Want die vierden samen de zomer met hun nieuwste single Pak Mij. In het nummer zingen de twee alles wat ze zo mooi vinden aan de zomer in Nederland. Van een glas gevuld met Aperol tot terrassen in de zon. En Russo en Mart trekken de portemonnee. Dus er is alle reden om aan te haken. Pak Mij is de eerste samenwerking tussen deze twee artiesten. We komen uit totaal verschillende werelden, maar juist daardoor ontstond iets verrassends. Pak Mij is vrolijk en zonnig en brengt je meteen in de juiste sfeer, de zomersfeer. En dit nummer is speciaal geschreven voor de Amsterdamse zomer, wat er ook weer aan zit te komen deze zomer, waar heel veel artiesten samen optreden. En dit is een beetje de themasong van dit jaar. Mart Hoogkamer samen met Russo met hun nieuwe single Pak Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

You're the Raccoon met een Engelse single Liverpool Rain. Tegenwoordig alleen maar Nederlandse muziek brengen ze uit, maar vroeger was het natuurlijk gewoon een band die eigenlijk alleen maar Engelse muziek uitbracht. Naast Oceaan dan, toen terug in de tijd. En we gaan verder met een artiest die eigenlijk best wel veel voorkomt in mijn programma. Dean Lewis heb ik het dan over, want hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht, Poison, die vorige week uitkwam. Je hoorde hem vorige week nog met Escape en laatst ook een keertje met Enjoy While It Lasts. Maar natuurlijk bekend van nummers als I Hate That It's True, With You, How Do I Say Goodbye and Be Alright. Ja, een hele grote naam natuurlijk. Heel veel bekende hits en eigenlijk al zijn nummers die pakken me wel. En net zoals dit nummer. Hij zegt zelf het favoriete deel. Ik wist eigenlijk ook niet zeker of ik het uit zou brengen. Maar met het favoriete deel van dit nummer. It's called Poison. She haunts me. She comes when I'm asleep. She poisons me. Dat is mijn favoriete deel van dit nummer. Ik vond het heel bijzonder om dit nummer uit te brengen. Want ik was nooit zeker of ik deze song echt zou gaan releasen. Maar hij heeft het dus toch gedaan. En luister vooral heel goed naar de tekst van dit nummer. Poison van Dean Lewis.

Dino Martin samen met Gordon in het nummer Als alles wat je zegt echt waar zou zijn. En dit nummer komt van een album van Dino Martin, wanneer samen met verschillende artiesten covers ging zingen van hun originele nummers. Zo is dat ook gedaan met Jeroen van der Boom, Jan Smit, Emma Heesters en ook Als alles wat je zegt echt waar kan zijn van Gordon. En we gaan verder met Guns N' Roses. In Guns N' Roses denk je dan misschien. Want afgelopen zaterdag stonden die in de Ziggo Dome. Tijdens dat het Nederlands elftal speelde en toevallig was ik erbij. Het was best wel indrukwekkend om zo'n grote band een keer live te zien. Het was alleen jammer dat de zanger die kon. Ja, het was. Zijn zang was echt wel wat minder geworden over de jaren. Daarom stond ook de muziek een stuk harder dan de zang. Waardoor je de zang wat minder hoorde en vooral heel veel instrumentaal luisterde. Ik ben niet per se heel groot fan van Guns N' Roses. Maar het was wel leuk om een keertje live te zien. Hierdoor je Don't Cry from Guns N' Roses.

André Hazes met Zij gelooft in mij. Het leuke aan dit nummer is, een paar dagen geleden kreeg ik van Spotify een recap van your all-time top songs. Dus sinds dat je Spotify hebt, welke nummers je het meest beluistert en toevallig ook hoe vaak. En bij mij op nummer 1 stond dus André Hazes met Zij gelooft in mij, met wat ik meer dan 500 keer heb beluisterd. En daarnaast komt nog een paar keer André Hazes en nog heel veel. Ja, een hele uiteenlopende muzieksmaak heb ik. Dus er zit eigenlijk van alles wel tussen waar ik veel naar geluisterd heb. En zo ook dit nummer stond er ergens wel tussen. Mia met Dynasty.

dat was natuurlijk Fleming samen met Guus Meeuwis. Dat hoorde je natuurlijk meteen met hun nummer Zeldzaam. En dit kwam ook van een album van Fleming, waarin hij allemaal duetten opnam met verschillende artiesten. Echt de moeite waard om een keer te luisteren. Echt een heel leuk album van Fleming. Ja, daarvoor hoorde je Kensington met Take It As A Man. Ook hun nieuwe single. En ja, veel nieuwe nummers vandaag. En ook gewoon deze single van Kensington is ook weer steengoed. Ik ga eruit zometeen. Het uur zit er helaas alweer bijna op. Vergeet zometeen niet te luisteren naar Zulke Zorgen. Volgende week ben ik er weer bij. Maar voordat ik eruit ga, hoor je eerst nog Simon Keijzer met een plaatje wat eigenlijk echt bij dit weer past. Zomaar zomer. Ik wens je nog een hele fijne avond en tot volgende.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
0: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: en geef je huis weer lucht. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scala. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palings

0: Een hele goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Sukker Zorgen in de zinderende hitte. Maar hier in de studio is het aangenaam koel. En houden ook Frans en Klaas het hoofd koel. En verzorgen zij weer een feilloze techniek. Bij mij aan tafel zitten Kees en Kees. Ja, ze hoeven eigenlijk geen introductie. Kees de Wit en Kees Veerman Poes. En vanavond gaan we het vooral hebben over de Vincentiuskerk. Dat is denk ik sowieso het eerste gedeelte. Het graf. En natuurlijk alles wat daarnaast nog op tafel komt. We hebben genoeg onderwerpen om te bespreken. Dus laten we maar gelijk...
1: Dan willen we ook bedakkertje de zomereditie.
0: Als we eraan toekomen, Kees.
1: Als we eraan toekomen.
2: Ik ga wel vertellen tegen de mensen wat er allemaal in komt. We zijn druk aan het verzamelen. Jongen, nou, je wil niet weten. Hè?
0: Ja, is het weer...
2: Ja, het is natuurlijk altijd...
0: Goud.
2: En nog eens een keer vragen en wedervraag, hè. En ik heb een erg mooie foto gekregen van, hoe heet het, van Jurleek. Op maand van kermis waarin...
0: Wat gebeurt er, Frans?
2: Oh, sorry.
3: Ja,
2: oh.
0: Ja.
2: Nou ben ik helemaal van mijn pro.
0: Je had een hele mooie foto gehad van Jurleek.
2: Ja, maar daar ga ik dan na achter over hebben.
0: Maar dit was alvast even om het lekker te ons lekker te maken. Kees, hoe is het met je?
3: Goed.
0: Want we kunnen natuurlijk wel... Ik ga je denk ik niet...
3: We zijn een halfjaartje verder, dus een halfjaartje ouder. Maar we blijven heel actief bezig overal mee.
0: En je blijft jong ook, toch?
3: Ja, gelukkig wel.
0: We gaan het dus hebben over de plannen van... Of laten we het eerst even over de renovatie hebben van de kerk. Want die foto's heb ik bij de hand. Dus dat lijkt me het handigst.
3: Ja, we hebben de twee fases nu gereed. Dat heeft iedereen die er langs gelopen is al misschien wel kunnen zien.
0: Dus ja, dus hebben... de gevel is klaar.
3: De zijgevels zijn nu klaar. En waar we nu eigenlijk gewoon nog voor staan, dat is de hele achterkant.
0: Maar dat vertelde je natuurlijk een half jaar geleden ook al. Dat is niet de minste klus, hè?
3: Dat is niet de minste klus. We zitten daar boven de schuimende daken met leien en natuursteenleien. Dus dat is weer even iets ingewikkelder en helaas ook dan weer iets prijziger.
2: Wat is er nou precies aan de zijgevels en aan de voorkant allemaal gedaan?
3: Al het voegwerk wat je daar ziet, elk streepje, elk lijntje is uitgehakt en gesloopt. Vervolgens zijn de gevels daarna helemaal schoongespoten. Al het natuursteen wat je bovenop die steunburen ziet liggen, is allemaal losgehaald, is schoongemaakt, is weer opnieuw vastgezet en afgevoegd.
0: Echt monnikenwerk, hè?
3: Ja. En de goten zijn nagekeken, de hemelwaterafvoeren zijn nagekeken, het schilderwerk is gedaan en alles is opnieuw afgevoegd.
2: En de ramen?
3: De ramen, die hebben we in 1997 opgeleverd, de voorzetramen.
2: Yeah.
3: Daar hadden we één kapotte voorzetraam, die is gemaakt. En de rest is eigenlijk gewoon allemaal nog steeds intact.
2: Ja, goed. Dus ook het glas- en loodwerk is...
3: Ja, kijk, het glas- en lood zit aan de binnenkant. Dus daar gebeurt weinig mee, want we hebben voorzetramen.
2: Yeah.
3: Maar we hebben alles schoongemaakt, alles spinnenvrij, alle gaten, alle roestige ankers weggehaald. Dus ja... Nu
0: het is weer als nieuw.
3: Ja. Ja, als je in de commentaren afgelopen periodes keek op social media, dan was er één herinnering die mij is bij, één opmerking die me is bijgebleven. Want sommigen hebben een mening van sluit hem maar, want dat geeft toch niet. En anderen.
0: Ja, maar nee, zo lekker opbouwend is dat.
3: Ja, inderdaad. Maar er was één opmerking daar stond van onze voorvaders hebben gevochten voor deze kerk.
2: Ja,
3: één keer. Wij hebben moeten zorgen dat die blijft bestaan voor Volendam.
2: Ja.
3: En dat is eigenlijk wat we proberen te doen.
2: Ja.
3: En daarvoor staan we nu voor de volgende taak.
2: Ja. En je ziet hoe dat leeft. Want bij de grote renovatie kwam iemand naar me toe. Hij woonde in de Visserstraat, ik zal verder niks noemen. Toen zei hij, is Boulay nog boven? Ik zei, ik denk het wel, Edwin Lebedoel. Ja, zei hij, zeg even dat hij die gouden bal onder het kruis ook wel weer goud maakt. Want wij binnen niks minder dan de islamiet, zei die.
3: Ja.
2: En dan praat je dus over iemand die dat zei in 94.
0: Maar is de gouden bal is ook weer goud dus?
3: De gouden bal is goud gemaakt.
2: Ja.
3: Dat is alweer heel lang geleden eigenlijk. Ja. Dat we de kruisverlichting hebben laten veranderen.
2: Ja.
3: En maar we hebben nu driekwart van de kerk gedaan. Dus
0: dat schiet
3: laten
0: op.
3: We proberen. Ja.
0: En zijn jullie nou ook op schema?
3: Bij de kerk heb je nog geen schema. We moeten tegenwoordig hebben we tegenwoordig heb je wel meer regels. Dat je moet vooral uitkijken met broedseizoenen. Want je mag niet zomaar weer overal beginnen met vijgersbouwers en slopen.
0: Maar broedt er iets op de kerk dan?
3: Alle gebouwen zijn tegenwoordig aangemerkt. Dus voordat je een vergunningprocedure doorloopt, moet je eerst de BASI doorlopen. Dat is een databank om te kijken wat er eventueel bij jou tussen de muren, op de muren, tussen de daken en de pannen kan broeden.
0: Oké.
3: En daar moet je rekening mee houden. Dus of we haast hebben, eigenlijk, vorig jaar, we hebben elke keer zijn we na september gestart. Ja, dat gaat dit jaar hem niet worden. Dus en dan hoop ik dat we...
2: Omdat het te veel voorbereidingstijd...
3: We hebben nog de procedure afwikkeling met alles en opstarten van de volgende fase. Ja. Dus we hebben, eigenlijk hoop ik dat iedereen, dat de licht op groen komen voor het begin volgend jaar.
2: Ja, maar Kees, het gedeelte wat je nou gaat aanpakken, de achterzijde, is ook het oudste gedeelte.
3: Dat is het oudste gedeelte. Ja? De rest is eigenlijk van later. De zijbeuk is van later de toren en de voorgevel. Niet helemaal, maar een gedeelte.
2: De toren is van 1908. 1860 is de kerk gebouwd. Ja. En dat, toen is dus het achterste gedeelte. Hè?
3: Ja.
2: Dus wat we nu hebben. En in 1883 of 1887... Toen is dus de kerk vergroot. Hè? En het bleek ook dat de kerk slecht gebouwd was. Hè?
0: Oh, echt?
2: Ja, het was niet goed, om het zo maar eens te zeggen. En, dus die uitbreiding was nodig. En vervolgens dan de toren in 1908 was het derde grote deel.
4: Maar als ik dan maar vraag, andere Kees, hoe zat dat dan met de fundering? Was dat wel gelijk al goed van de eerste kerk?
3: Nee.
4: Nou, dat bedoel ik.
3: Dat hebben we toen in 1992 ben ik toen begonnen om dat men in de kerk zag je op een gegeven moment de houten vloer zag je graag golven.
4: Ja, ja.
3: En toen zijn we in onze spaarzame vrije uren zijn we gewoon onder de vloeren gegaan. We hebben heel diepe gaten gespit aan de zijkant om te kijken. Nou, de kerk stamt uit een tijd waar men niet kon heien met de al geavanceerde technieken. Dus dat waren korte palen, koeienhuiden, stukken hout.
4: Yeah.
3: En daarom begon men te metselen. Nou, en daar zag je gewoon, vooral in de kerk, dat daar heel veel kapot was.
4: Ja. Ja,
3: daar is toen in 1994 zijn we gestart met een nu fundament.
4: Ja.
3: Dus dat staat, zolang wij in onze geschiedenis en de mensen na ons, dat kan nooit meer weg.
4: Okay.
3: Nooit meer.
2: Ook als er overstroming komt met dijkverstevigingswerken, dan blijft hij staan.
3: Hij blijft staan.
2: Ja.
3: En dan hebben we nog, daarna hebben we die grote dakrenovatie gedaan. Dus met dit deel wat nog moet gebeuren, dan hebben we eigenlijk het jasje helemaal weer heel.
0: Is alles weer nieuw.
3: Dan is alles weer nieuw.
2: En als je nou vertelt dat bijvoorbeeld met een enorme wind, dan was het wel eens dat... Jij gaat dus vroeg naar bed vanavond, Marieke.
0: Dat staat vast.
2: Maar dan door een wind dan ging het lood omhoog. Dan kreeg je lekkage.
4: Ja.
2: Wat deed dan... Nou woont Alois daar. Gerrit de Beer en zijn vrouw... die gingen dan het dak op... Ja. met de stoffer en wat dan ook. Ja. En dan gingen ze het lood dicht tikken.
4: Jeetje.
2: Nou, dat idee dat allemaal gratis en voor niks.
4: Ja.
0: Ga er maar aan staan met de storm, hè? Even naar boven toe.
3: Ja. Ja,
2: en hij had het nou over de kruisverlichting. Nu komt er denk ik een grote kraanwagen om naar boven. Maar ik zal hem volgende keer eens meenemen. Foto's van het repareren van de kruisverlichting. Dat een man met om zijn nek de attributen die hij vervangen moest... aan een laddertje...
0: Aan
3: de buitenkant.
2: Aan de buitenkant, naar boven klom, klim. Om zeg maar de verlichting te repareren.
3: En dat waren
0: dat
3: was
0: mocht, hè?
3: Dat was al geen verlichting. En dan lag er altijd op de zolder, in de bovenste zolder in de kerkentoren, lag er altijd een reservekruis. Want halogeen, wat je wel eens vroeger zat met die hele felle kleuren, dat was toen heel met dat glas. Of niet dat, sorry, niet halogeen.
4: Neon. Want dat was het nog niet.
3: Met dat glas was zo kwetsbaar. Dus bij elke wind, dan brak er zo'n deel. En dan moest hij dat
0: Och, kon hij weer dat trappetje op?
3: Op zijn dek meenemen naar boven om dat deel te vervangen. En dan koppelde hij dat daar aan elkaar, terwijl hij daar met zijn voeten om dat kruis heen stond.
2: Ja. Oh. Ja. Ja,
0: en hoe hoog, even voor de mensen, die, hoe hoog is dat dan?
3: 36 meter.
0: Houd toch op.
2: Ja.
0: Zonder veiligheids...
2: Ja. Zo heeft hij dus een kruis. Hè?
0: Nou,
2: ja.
0: Inderdaad.
5: Iets laag.
0: Mooi, Kees, mooi.
2: Ja.
0: Mooi.

0: Ja, vanavond zitten we hier met Kees en met Kees. En we hadden het net al over het succesvol afronden eigenlijk van de zijgevel restauratie van de Sint-Vincentiuskerk.
1: Of de achtergevel.
0: Ja, we gaan nou naar de achtergevel.
1: We gaan naar de achtergevel, ja.
0: En dat is wel het moeilijkste stuk, hè?
1: Dat is het in ieder geval iets ingewikkelder als de andere, de twee zijkanten die we vanaf de grond konden opbouwen. En nu moeten we op de daken de stijgers gaan bouwen.
2: En we hadden gespaard voor die twee zijkanten en de voorkant en de toren.
1: Ja, daar hebben we binnen de Vaion voor gespaard. En ja, nou moeten we toch nog even een eindsprintje trekken. Om te kijken hoe we de kosten gedekt gaan krijgen om het af te ronden.
0: Maar krijg je daar geen subsidie voor, Kees?
1: Nee, helaas. Helaas. We hebben
0: het is toch een monument, toch?
1: Ja, het is een gemeentelijk monument. Maar... We hebben voor de allereerste fase hebben we geloof ik 5000 euro subsidie gekregen.
0: En dat is in de week op.
1: Dat was het. Ja. Dus we moeten het met hulp van alle inwoners en bedrijven van Holland doen.
2: Ja. En je noemt dat nou eventjes bijna in een bijzin. Maar men moet zich realiseren, we hebben in Volendam hebben we de Jozef en Piestien. Godzijdank nog als grote complexen. Allemaal door de kerk geïnitieerd.
0: Ja.
2: Of nou de tribute of een ander optreden en zo. Het is aanvankelijk de kerk geweest die dat, niet de gemeente.
0: Sint-Jozef
2: de voetbal kan alleen blijven bestaan. Zeg maar door inkomsten van sponsoren, televisierechten en noem maar op. En het stadion is voor een belangrijk deel denk ik ook een onderhoud bij de gemeente. Hoe het precies is weet ik niet. Dan denk ik, ja, wij hebben hier die grote kerk voor Volendam een bijzondere gelegenheid. Mensen, we moeten het met elkaar doen. We kunnen niet zomaar zeggen van, nou, dat komt wel goed. En we zullen ook eens moeten kijken naar, hoe doet men dat dan elders? Als je nou kijkt in Edam, de grote kerk, een van de mooiste monumenten in Noord-Holland. Werkelijk waar, gigantisch prachtig. En de kerk achter het stadhuis. Van de Zwaan van de Lutherse kerk vroeger. En de speeltoren, maar ook de katholieke kerk aan de vooraan. Zijn dus monumenten die op de monumentenlijst staan.
0: Ja.
2: Dus als daar restauraties aan moeten worden uitgevoerd. Dan wordt, als daar groen licht voor gegeven wordt een belangrijk deel gefinancierd met overheidsgeld.
0: Ja. Maar waarom is dat bij de Vincentiuskerk dan niet zo?
1: Omdat wij geen rijksmonument zijn.
0: Kunnen we dat ook niet worden?
1: Nee. Ik denk niet dat hij die status gaat halen.
2: Nee.
3: Waarom niet?
0: Ja.
2: Laat ik zo zeggen. Als je nou kijkt naar de stijl van kerken. Je hebt dus Romaanse kerken, Gotische kerken. Je hebt de neogotische kerken. Die na 1853 zijn gebouwd. Hè? En dan had je na 1853 mochten. Want toen mochten de katholieken weer kerken bouwen. Mochten ze eigenlijk alleen maar aanvankelijk kerken bouwen in de zogenaamde waterstaatstijl. En dat is het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die bepaalde hoe de stijl moest zijn.
0: En dat is ook met onze kerk gebeurd.
2: En dat was met onze kerk ook. Maar door onze vergrotingen en verbouwingen is het eigenlijk van alles wat geworden.
1: Ja. Als je binnenkomt is het een imposante ruimte, maar het heeft geen... Rijkshistorische waarde.
2: Als je eigenlijk moet kijken, mijn broer Gerard zou zeggen, de Mariakerk uit 1962 is in Nederland misschien nog wel een van de weinige kerken uit die tijd in een stijl waarvan je moet zeggen, dat is zo apart, zo bijzonder.
0: Ja.
2: Dat die moeten ze, om te voorkomen dat die ooit weggaat, dat soort kerken, zou je op de monumenten
3: leggen. Maar er staan toch nog veel meer van dit soort kerken in Nederland. Zijn die allemaal geen rijksmonument?
2: Als het echte neogotische kerken zijn, zoals de Vondelkerk die afgebrand is vorig jaar. En zo zijn er nog een aantal kerken die zeggen, die zijn toch zo bijzonder in hun soort. Maar onze kerk, waar elke steen een verhaal vertelt, laten we dat ook zeggen. Waar zeg maar vreugde en verdriet op een vreselijke manier soms zijn gevierd. Deze kerk heeft heel veel betekenis voor de gemeenschap.
0: Ja.
1: Laten we ook eerlijk zijn. Hè. We hebben altijd... Ik meen geloof ik in 1997 is de Vaion opgericht. Dat was in... Dat was eigenlijk een initiatief van een paar donateurs. Van jongens, nu hebben we hem verbouwd. En laten jullie nou eens proberen ook om te onderhouden. Er zijn bedrijven en particulieren zat die daar wat voor willen betekenen. En dat is ook eigenlijk allemaal gebeurd. Eigenlijk jaar weer aan als we de Accept Giro's de huis- en huisbrieven sturen. Vorig jaar is er 70.000 euro opgehaald. Dat vind ik niet niks.
0: Nee,
1: dat is echt niet niks.
0: Bedrag.
1: Dus ja. Dat zijn allemaal dingen waarbij we dan als zwaai om in de gelegenheid worden gesteld. Ja. Om het kerkbestuur te helpen bij dat onderhoud. In het instand houden van deze kerk.
2: En dan moeten we niet de fout maken door te zeggen... Oh, jullie zijn zeker ontevreden met wat de wind terecht noemt, Kees, 70.000. Kijk, een parochiegemeenschap heeft verschillende verantwoordelijkheden. Er is bijvoorbeeld een IPC die zorgt voor de diaconale talen. Dat is de taken om te zien dat mensen die tekort hebben, die niks hebben... dat dat bijgespijt wordt.
0: Ja.
2: En die werken samen met de Stichting Geven en Nemen. Die werken samen met het missieteam van AFBeers. Dus dat bij elkaar, die zorgen dat er op Volendam heel veel goed wordt gedaan zonder dat iemand het weet. Daar wordt veel aan gegeven. Mensen zeggen soms, ik geef het aan Geven en Nemen of aan AFBeers... en niet voor de kerk, want er gaat toch niet meer heen.
0: Ja.
2: Alleen als dan je moeder doodgaat... nou ken ik niet in de kerk.
0: Ja.
2: Want waarom kerk? Het is de huiskerk. Dus ik zou de mensen toch willen zeggen... neem ook een beetje verantwoordelijkheid daarvoor. En dan praten we niet over dat je niet meer op vakantie kan. Of naar de WK in Amerika.
0: Ja.
2: Of een weekendje ertussendoor. Maar als nou alles vanaf 18 jaar zou zeggen... nou, ik geef 1 of 2 keer per jaar 5 euro.
0: Ja.
2: Dat is misschien 1,5 biertje. Of anderhalf. Is
0: ja,
2: heb je daar een
0: betaling voor? Dat weet je nog niet eens.
1: Maar je niet op een festival staan tegenwoordig, want dan moet je 2.
2: Ja. Dus ik roep vanavond ook mensen op. Mensen die bijvoorbeeld een bouwondernemer, ZZP'ers, die in de dienstensfeer zitten. Advocatuur, dokter, standaards, et cetera. Velen zijn al donateur. Bel ons nou op of neem contact met ons op. En zorg dat je donateur wordt voor 225 per jaar. En binnen de fiscale regels. Is het ook nog aftrekbaar?
4: Oké.

0: Oké, we zijn weer terug bij Zeker Zorgen. Er zit een storing in de muziek, maar hopelijk niet in ons praatje.
1: Is dat vanwege de warmte?
0: Waarschijnlijk. Ja. En vanwege de nieuwigheid. Ja. Maar wij slaan ons gewoon dapper doorheen. Is dat vanwege de warmte? Ja. Even kijken. Ja, we hadden het er net eens over dat het de achterkant is lastig. Er moet veel gedaan worden. Ja. Er is geld nodig. Ja. Kees de Wit deed al een oproep met... Ja, we hebben echt wel wat meer geld nodig. En als iedereen één biertje laat staan en dat doneert aan de kerk... dan schieten we al een heel eind, toch?
2: Ja, of je brengt gewoon een paar biertjes bij de pastoor.
0: Ja, maar ja, wat heeft hij daar nou aan?
2: Nou ja, dan heb je in ieder geval een andere geest, hè? Ja.
0: Ja. Nee, jullie gaven het aan van er is 70.000 euro vorig jaar opgehaald voor de gevelrenovatie van Sint-Vincentiuskerk. Ja. Maar nu... Die kosten waren hoger. Hè? Het was
3: dekte niet af. We kunnen hem eventueel in twee delen opsplitsen. Dus we kunnen de achterkant kunnen we eventueel opsplitsen in twee delen. Om te kijken of we het dan in ieder geval door kunnen zetten met de renovatie. En dan langer uitsmeren. Maar de totale kosten schat ik toch wel rond de 225.000 euro in de BTW.
0: Ja. Ja.
3: En de BTW, dat is altijd een groot ding. Want dat moet je betalen, maar daar krijg je niks voor.
0: Nee.
3: Dus, maar dat zijn wel bedragen op dit soort getallen.
1: Ja.
3: Wat je uiteindelijk gewoon niet werkelijk letterlijk in die klus stopt.
1: Ja.
3: Dus ik dacht dat de klus werkelijk netto ergens rond 170.000 euro aan stijgerwerk, voegwerk, hakwerk, schilderwerk. Ja.
4: Dat zou toch in principe de lage BTW moeten wezen. Hè? Ja. Voor dit soort dingen.
3: Ja.
0: Ja, maar, ja.
2: Maar wat we ons ook moeten realiseren. Het feit dat Fajon, dus de comité 2 miljoen. Zorgt voor het onderhoud van de Vincentiuskerk. Betekent dat het kerkbestuur daar geen zorg over heeft. Dus bijvoorbeeld de kosten voor de pastorie en voor de Mariënkerk kan het dan uit de reguliere inkomsten worden betaald. Dat de penningmeester van het kerkbestuur, André Vlak, zou zeggen... het is voor ons een weldaad dat wij dat niet hoeven te doen. Want we weten, voor de Vincentiuskerk hebben we 2 miljoen... en alle mensen die aan 2 miljoen geven.
0: Ja.
2: Afgelopen dinsdag kreeg ik een envelop. Kees, dit moet ik aan jou geven... van die man die iedere zondag in de hoogmis achter in de kerk zit. Hier rijdt het. Nou, dan komt er zomaar weer een bedrag van 50 euro. En daar komt meer voor.
0: Ja.
2: Maar die mensen die zeggen... ik vind het zo mooi als mijn kind gedoopt wordt in de Mariënkerk. Ik vind het zo mooi dat er eerste communie en vormsel in de Mariënkerk is.
0: Ja.
2: Vergeet niet dat dat kan blijven bestaan.
0: Door de Vincentiuskerk ook.
2: Doordat het onderhoud van de zin. Dus mensen, realiseer je nou eens dat je zegt van... nou, het is eigenlijk helemaal niet zo gek wat we doen... Want we geven daardoor wat licht en lucht ook aan het kerkbestuur voor het onderhoud.
0: En hoeveel problemen verwachten jullie bij de achterzijde? Want is die in slechtere staat als dat de zijgevels waren? Of is die in betere staat?
3: Het is zoals Kees al zei, de oudste gevel. Dus ik verwacht niet dat het slechter
0: mee
3: is. Maar dat het ook niet mee gaat vallen. Nee. Kijk, die stijger heb je nodig om veilig te kunnen werken. Dus die kosten ben je kwijt.
1: Ja.
3: Dat uithakken, dat uitslijpen en dat afvoegen... dat is iets wat we dan nu moeten doen. Want dan hebben wij hem voor de toekomst in ieder geval veilig staan daar.
1: Ja,
3: en de rest wat er eigenlijk omheen hangt... met wat hemelwater afvoeren of zinken, goten of lood of wat dan ook... ja, dat zijn de kosten dan niet meer. Ja.
0: Nee, dat bedraagt eigenlijk niet dan.
3: Nee,
0: op zulke
3: dat,
0: zijn,
3: dat is allemaal vrij goed in te schatten wat we tegen gaan komen.
1: Ja.
3: En ik verwacht ook niet dat we daar... boven bij die glas- en loodramen grote problemen tegenkomen. Maar nogmaals, de zijgevels in de voorgevel is eigenlijk heel gemakkelijk.
1: Ja.
3: Recht toe, recht aan. Maar dat is ook in onze de tijden ervoor, is daar genoeg aandacht voor geweest. De achterkant is altijd zoiets geweest. Nou,
0: daar komt toch niemand.
3: Nou, en het is lastig.
1: Ja.
3: Dus ik weet het niet. Maar en als we alles doorrekenen wat we hebben gedaan bij al die andere gevels... dan hebben we alles, denk ik, getackeld.
2: Ja, ik heb wel eens een verhaaltje verteld. En ik had het uit de geschiedenisboeken gezien. In 1842 of 43 kwam koning Willem II naar Edam. Voor een bezoek aan de stad. En ging daar het stadhuis en de kerken bekijken. Ik denk, zou er ook iemand gezegd hebben. Hey, die Volendammers. Die strijden al jaren voor hun eigen kerk. Wilt u daar ook iets van weten? Toen moest nog elk dubbeltje omgekeerd worden. Dus daar ligt het DNA. Nee, DNA, niet de H. Aha. DNA. Ja. Daar ligt de oorsprong. Bloed, zweet en tranen, zou André Hazes zingen. Ja. Van het Voldam. Daar is de strijd voor een kerk is daar begonnen.
0: Maar die koning Willem II die kwam toch wel naar Volendam toe voor andere zaken?
2: Nee, dat was nee, nee, nee, dat was Hendrik, de man van Wilhelmina. Ja. Oh, alsjeblieft, Marieke.
0: Gooi alles er was.
2: Alles er was. Oh. Ja. Nou goed.
0: Goed, in ieder
2: misschien
0: geval.
2: Misschien was ze ook warm.
0: Hoe kunnen mensen doneren?
3: We hebben
0: een envelopje bij Kees in de bus gooien dus.
3: Ja, mensen hebben als die lid zijn van het niveau hebben vorige week de huis- en huisbrief kunnen zien in de niveau.
0: Ja.
3: Daar staan QR-codes op. Dan mag je zelf kiezen wat je wilt geven. Als je meehelpt met minimaal 7,5 euro, doe je mee met de loterij. Waarbij we prachtige prijzen weer uit mogen.
0: Wat kunnen we winnen?
3: Kees is de van de.
2: Nou, het is eigenlijk geen loterij, maar het is zo. Want met officiële loterij, we hebben gewoon gezegd,
3: ja.
2: U doet iets voor ons.
3: Ja.
2: Dan doen wij eens wat terug. Ja. En dan krijgen we bijvoorbeeld van middenstanders bonnen. Ja. Of we kopen iets. En dan zeggen we, of je nou 7,50 hebt bijgedragen. Of je hebt 15 euro of 1500 euro. Alles gaat in. En dan wordt tegenwoordig met allerlei technieken, dat is zo mooi, hoeven wij niet meer.
0: Niet meer blind te grabbelen, zeg maar.
2: Nee, precies. Dus nou komt dat er allemaal keurig uit. En een reischeck van bijvoorbeeld 500 euro.
0: Nou.
2: Of cadeaubonnen van 250. Of
0: een dineetje was vorig jaar, hè?
3: Dineetje.
2: Ja, precies.
3: Dit arrangement bij de FC.
2: Ja, precies.
0: Nou. Nou,
2: ja,
3: hebben we wat jaren tv's weggebracht als gastprijzen.
2: Ja, precies. Ja. Slechte heer. Ja. Maar wat ik toch wel belangrijk vind, is niet om te bedelen. Maar wij moeten, alles kan in Volendam. Alles kan. Dan denk ik, wij moeten ook een beetje gevoel voor historie krijgen. Dan moet je eens voorstellen dat je morgen de haven dicht doet. Want we hebben nog maar 3 botters.
4: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Doen dicht. Want dan maken we er mooi terrassen van en die maken we erin. Nou, dan zeggen de kerk al dicht, want er komen maar 3 mensen in.
0: Ja.
2: Dan moet je eens die vergelijking hebben. Dus ik zou zeggen, kunnen ze vanavond bellen naar de studio?
0: Maar halt daar appen, doen dat dan.
2: Oh, ja.
0: 0299 36 9916.

0: Dus om te doneren. Dus, en daar staat ook prachtige mooie verslagen van wat we hebben gedaan en hoe het is gebeurd allemaal.
1: Dus geen botters meer, de haven toch niet dicht. Geen mensen in de kerk toch niet dicht.
2: We gaan ervoor.

0: Ja, nou, we hebben de Vincentiuskerk besproken. En u kunt natuurlijk altijd doneren met die speciale brief die dus in de Nivo was bijgevoegd vorige week. Of op de website van het Vajom. Vincentius is altijd in ons midden. Maar er is natuurlijk meer op en rondom de kerk. Want ook het graf wordt aangepakt. Toch, Kees?
1: Nou, aanpakken is een beetje groot woord.
0: Ja, nou ja.
1: We gaan,
0: opgekuist.
1: Ja, we gaan... ja, de eerste 123 graven, daarvan is de grafrust verlopen.
0: Oké, en waar, over welk gedeelte van het graf hebben we het dan?
1: Dan hebben we het over het parochiedeel.
0: Dus dat is achter de kerk, hè?
1: Nee, dat is achter de kerk. Is
0: oh ja, dat is van de gemeente?
1: Deel.
0: Ja.
1: En ik daar gebeurt nu het actieve begraven.
0: Ja.
1: En het passieve gedeelte, dus naast de Vincentiuskerk, dat is van de parochie.
0: Ja.
1: En daarvan zijn nu van de eerste 123 graven de grafrust verstreken. En daarvan zijn we altijd gewend geweest dat we rond die tijd werden de nabestaande belanghebbenden aangeschreven. Kregen keurig netjes dan een brief met alle informatie. Konden dan op die zaterdagochtend naar de graf komen om spulletjes nog weg te halen.
0: Dat is altijd ook een oproep via ons, hè?
1: Ja,
0: van, let op.
1: Via jullie. En dan ging er een scherm omheen en dan werden daar alles werd weggehaald en geruimd. Dat gaat vanaf dit jaar anders.
0: Waarom?
1: Omdat het crematiepercentage is ook in Volendam enorm gestegen. Dus het aantal plekken die we nodig hebben, capaciteit,

0: Is veel minder geworden. Dus de gemeente heeft ruimte zat achter de Vincentius.
1: Okay.
2: Hoeveel is het percentage nu? 70?
0: Het percentage zit nu geloof ik op ruim 63%.
1: Zo. En, had je dat een paar jaar geleden verwacht,
0: nee,
1: Kees?
0: Nee,
1: hè? Want toen zaten we hier nog van we gaan ruimte tekort hebben. Ja, en het komt niet goed.
0: Het is,
2: klopt.
0: Het gekke is dat wij jaren hebben gestreden.
1: Voor meer ruimte.
0: Meer ruimte.
1: Ja.
0: De gemeente periodiek twee keer in een jaar bijpraten. Van jongens, straks zit het vol.
1: Ja.
0: Doorstroomschema's. Kijken. En zo met een knip in de vinger draait het om.
1: In 5 jaar tijd eigenlijk. Hè?
0: En ja.
1: Is het
2: maar
1: te verklaren?
2: Je moet wel
1: is
2: beseffen,
1: het ook een landelijke
2: ruimte,
1: trend?
0: Ja, het is een landelijke trend. Ja. We gaan niet wijken niet af van landelijke cijfers.
1: Het is een lekker school. Nee.
0: Het heeft ook te maken met de zorg van het grafmonument op zich aan zich.
2: Maar de noodzaak van het gemeentelijk deel van de begraafplaats wordt daardoor niet minder. Want in de tijd moesten we, na 1999, moesten we die ruimte hebben. Want dat hele gemeentelijk deel heeft volledig volgelegen.
0: Nou, dat was geen dag te laat. Want echt, ik dacht dat de dat twee of drie overleden. En die gingen de dag erna gingen ze op het nieuwe deel dat opgeleverd werd. Ze dus eigenlijk. Maar je ziet hoe tijden veranderen. En ook hoe mensen denken verandert.
3: Toch was het ook nog een stikstofprobleem. Dat verbrandde. Ik heb dat wel eens voor de televisie gezien.
0: Ja, dat men bij de crematoria en dat soort zaken. Ja. Ja, het is wat
1: bijzonder,
0: het is.
1: Toch?
0: Ja.
1: En eigenlijk fijn, want waar moet je anders heen?
0: Ja. We hebben dus besloten, na veel overleg, om te zeggen van als we geen capaciteit meer nodig hebben, dan gaan we niet meer ruimen.
1: Nee.
0: Hm. Ja. We laten de stoffelijke resten liggen van degene die begraven zijn. En wat moet je dan? Want we halen wel, om eigenlijk geen verschil te maken met mensen die eerder iemand hebben moeten ruimen en stenen moeten weghalen, hebben we gezegd, we gaan wel de grafmonumenten verwijderen.
1: Ja.
0: Heeft ook te maken met het onderhoud. Want
2: en de kosten. Zitten,
0: en de kosten die daaraan vastzitten. Dus er zit in de grafweg een deel om te onderhouden en et cetera. En we moeten op een gegeven moment zeggen, we kunnen dit niet doorzetten als vrijwilligers. Dus we hebben gezegd, we gaan in het gelijkheidsbeginsel gewoon de grafmonumenten weghalen. Alle ornamenten, et cetera, wat je ziet op het graf, op het gras zelf. Daarvan krijgen de mensen straks ook weer de ruimbrief met daarin alle informatie. Ze mogen ophalen wat ze willen. En daarna hebben we gedacht van hoe gaan we nou om met dat stuk
1: met
0: wat
1: ruimte
0: dan daar blijft liggen.
1: Daar hadden jullie ideeën over, toch?
0: We hebben bepaalde ideeën over gehad. In eerste instantie begrepen we ook van nabestaande belanghebbenden die daar toch wel moeite mee hadden. Dat dan iedereen ging lopen dan over dat graf van hun dierbaren.
1: Ja.
0: Dus we hebben daar heel druk over nagedacht. We hebben in eerste instantie gedacht, we gaan dat helemaal inzaaien met gras. Maar dan krijg je eigenlijk hetzelfde als het middenstuk dat kinderen daar straks misschien hebben gedacht van
1: daar kunnen we spelen.
0: Een plekje voor herdenken moeten we verzinnen.
1: Ja.
0: Dus om een heel lang verhaal kort te maken, zijn we nu uiteindelijk op een invulling gekomen dat we gaan daar waar de grafmonumenten nu staan, gaan we gras inzaaien.
1: Ja.
0: En elk grafveld van in dit geval 123 graven, daar komt een gedenkplaats. Een gedenkplaats waar we...
1: Waar dan wel de namen nog op staan van die mensen die daar liggen? Of dat
0: waar we een gedenkplaats, waar we de nabestaanden ruimte gaan bieden om daar een gedenkplaatje te plaatsen.
1: Oké.
2: Voor wie dat willen.
0: Voor wie dat willen. We hebben nogmaals uit de reacties bedacht, we moeten daar wat mee. En het zal mij benieuwen, de brief, zoals het gaat worden straks, gaat mee met de ruimbrief. Dus de nabestaanden krijgen direct een indruk van, oké, zo gaat het eruit zien. En daar kunnen dan nabestaanden een gedenkplaatje kopen. En wij gaan dat op die gedenkstenen, pilaren. We hebben bedacht dat we twee zeshoekige pilaren gaan plaatsen.
2: Ja.
0: Daar kunnen aan alle zes kanten kunnen we daar RVS-plaatjes, waarbij je vier tekstregels kunt toepassen, eigenlijk net op het uitstrooiveld.
2: En dan maar dan wat groter.
0: Even wat groter, eventjes wat chiquer weer. Omdat we toch wel door de jaren heen ook weer wat wijzer zijn geworden. Dat we dachten, nou, dan moeten we dan even wat meer cachet aangeven.
1: En gaan... Dat is alleen een naam, hè? Er staat geen fotootje bij.
0: Nee, het is een RVS-tekstplaatje. Het is een RVS-tekstplaatje waarin je vier tekstregels kunt toepassen. We hebben op de uitstrooi
1: staan. Dus dan naam, geboortedatum, overlijdensdatum.
0: Echtgenoten, overlijdensdatum, geboortedatum. Ja. En waarschijnlijk nog een tekst voor een regel erboven.
1: Ja, voor altijd in ons hart.
0: Voor altijd in ons hart.
2: Ja.
0: En ja, dit is het eerste keer dat we dit gaan meesturen met de ruimbrief. En ik ga gewoon zien wat de reacties zijn. Of er interesse is.
1: Ja, ik ben wel nieuwsgierig of dat leeft.
0: Of dat men zegt, ja, ik hoef het allemaal niet meer. Het is mij al goed. Dus, maar we hebben in ieder geval nagedacht. We hebben in ieder geval invulling gegeven aan de vraag die uit de groep kwam.
2: Kerkbestuur kwam,
0: met name ook de pastoor die daar een groot aandeel in heeft, omdat hij ook voor zichzelf gewoon wil dat er mogelijkheden aangeboden worden. Hebben we dit bedacht? En ja, we gaan.
1: Het is wel stijlvol.
0: Ja.
2: Ja, je moet één ding niet
1: vergeten. Maar er zijn wel ook kosten aan verbonden. Hè? Je betaalt er wel een prijsje voor, zeg maar.
0: Ja.
2: Kijk, als je met kermis het kerststukje nog ziet staan.
1: Dan weet je.
2: Ja. Die mensen die liggen er niet meer wakker van als direct het graf van je overleden dierbare wordt geruimd.
1: Ja.
2: Maar wij zien ook dat het gedeelte waarvan de graven in de jaren 60 zijn ontstaan en die niet geruimd kunnen worden, dat er toch met alle zoelen op sommige plekken zegt, hey, ik zet er nog een kaarsje bij. Dus we willen eens kijken, en terecht zegt Kees dat, hoe groot is die behoefte?
0: Ja.
2: Het is helemaal niet gezegd dat, dat dit vol zal lopen. Maar er zijn twee...
1: Maar mag je nou ook nog, want dit is dan alleen voor de mensen die nu het graf geruimd worden, maar heb je ook nog de mogelijkheid dat als je man al een paar jaar geleden zeg maar geruimd is, om dan alsnog ook zo'n plaatje te monteren?
0: Ja, daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht, want de gedenkmuur die je op het graf ziet staan, die zit ook vol. Wij gaan niet meer dat soort grote
1: muren optrekken te veel.
0: Met fundamenten, et cetera. Dat is allemaal veel te kostbaar. En dat duurt allemaal veel te lang.
1: Ja.
2: En dan moet je voorfinancieren.
0: Dus dat moet volgefinancierd. Dus dat hebben we gezegd, dat gaan we niet meer doen.
1: Dat blijft wel staan, het huidige gedenkmuur?
0: Ja, die blijft staan. De uitstrooisteen, de steen bij het uitstrooiveld zit nagenoeg vol. Dus we hebben ook nagedacht over als iemand nou straks van het graf achter de kerk geruimd is en die kan daar ook dan een blaadje laten monteren.
1: Want en mag je daar dan ook een bloemetje neerzetten of zo? Of
0: ja,
1: dat niet?
0: Ja, dus we hebben het grafveld gaan we zo inrichten dat het ook een soort met gedenkplaatsje kan worden. Dus je kan er een bloempje neerzetten, je kan er een kaarsje neerzetten. Dus en nogmaals, we moeten eventjes kijken hoe dit gaat ontwikkelen, hoe de interesse is en wat mensen straks vragen. Maar ik denk dat we gewoon een hele mooie oplossing hebben gevonden straks voor de mensen die nog niet klaar zijn
1: voor het echte afscheid. Zeg maar.
0: Het echte afscheid.
1: Maar is dit ook iets wat jullie al in den landen hebben gezien? Is dit al iets bestaans of is dit gewoon een heel nieuw idee?
0: Nou, als je op Google intikt gedenkmonumenten voor een gedenkplaats, dan zie je dit ongeveer voorbij komen.
1: Oh ja.
0: Je ziet zoveel voorbij komen van Cortenstaal, tegenwoordig is dat heel modern. Dat roestige ijzer wat je wel eens ziet staan.
1: Ja. Daar houden we hier niet zo van. Hè? Dat ziet er zo kladdig uit.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar we willen ook. Dus we hebben duurzaam gekeken. En we hebben eigenlijk een beetje stiekem gebruik gemaakt van wat ik heb gezien. En daar heb ik ChatGPT op losgelaten.
2: Ja.
0: Van ja, jongens, haal de monumenten weg. Laat het grasveld zien. En houd de paalden intact. En zet het neer. En ja, straks zien de nabestaanden zien. Ja, wat ze eventueel nog kunnen.
2: Kijk, mensen die als bijvoorbeeld kennissen of familie, wat dan ook, die naar Volendam komen, die willen altijd ook even het graf zien.
1: Mm-hmm.
2: En een paar jaar terug waren mensen bij mij, kennissen, die zei, dit mag je nooit wegdoen. Mm. Met die plaatjes en alles. Je moet nu de Stichting Cultureel Erfgoed aanschrijven om te zeggen of dit niet allemaal kan blijven bestaan. Ik zeg, maar wie organiseert dat en financiert dat? Ja, zei hij, dat is nog een klus.
3: Ja.
2: Ik zeg maar, hij zei, dit zie je namelijk nergens.
3: Nee. Oké. Okay.
2: Straks zijn er ook een paar foto's uit.
1: Dus dat is wel zonde dan eigenlijk, hè?
2: Dat wat weg is, dat je zegt van... Maar door ruimtegebrek kon je bijvoorbeeld wat er in de jaren 50, 60, 70... kon je niet laten staan. We hadden die ruimte niet, hè?
1: Nee, dus het was allemaal gewoon hutje-mutje bij elkaar.
2: En dat zie je straks aan
1: lekker
2: een paar foto's.
1: Lekker met die fotootjes allemaal.
2: Nou, wil je dit nou zien? Ja. Dit is dan iets waarvan je zegt van... Ja, jongens, ze liggen
1: gezellig bij elkaar.
2: Ja. Ja, en er zijn er ook wat foto's die nog van een oudere periode zijn. Draai maar door, dan zie je dat.
1: Ja, ja, dat ja het gaat ja, heel
2: kijk,
1: langzaam.
2: Dit is dan ter hoogte van de gedenkmuur.
1: Ja, dus dit is ook het deel ja, dat dan...
0: Dit is
1: ja.
0: nu van nu.
2: Ja. En als je nou de andere foto's nog even laat zien.
1: Ja, dat wordt dan gewerkt, maar hij is gewoon heel traag.
2: Oh, hij is traag. Ja, ja, is van die warmte. Kijk, hier zie je de Pieta. Dit waren dus de kruisjes zoals die in de eindjaren 50, 60...
1: erg dicht op elkaar, hè?
2: Ja, er lagen er ook al drie op elkaar.
1: Dat systeem hebben we eigenlijk altijd al gehanteerd.
0: Drie lagen vanwege ruimtegebrek.
2: En soms in het water. Ja, in de winter.
3: Grondwater.
2: Moet je zien hoe het toen was.
1: Maar wie zijn deze mensen, Kees? Weet je dat?
2: En hier zie je nou het gedeelte van het graf waar nu geruimd wordt. Je ziet hier rechtsonder zie je nog de kindergraaf gedeelte. Hè?
0: Ja.
1: En de kindergraven blijven wel, toch? Dat gedeelte? Of gaan jullie daar ook iets mee doen?
0: Pas de hoge vorst gezegd, de kinderen blijven liggen totdat beide ouders overleden zijn.
3: Nou, dat is inmiddels wel zo, denk ik.
0: Maar dan kom je weer in dat andere verhaal wat Kees net vertelt. Als je het graf opkomt, dan zie je daar al die kleine witte steentjes waar nog steeds bloemen worden neergezet.
1: Ja.
0: Niet bij iedereen, laten we eerlijk zijn.
2: Ja.
0: Maar het is ook weer een stukje geschiedenis.
2: Ja. Ja.
0: En we hebben ook een kindergraf op de gemeentelijke begraafplaats. Dat zit straks ook vol. Dus
1: ja,
0: daar zijn we ook alweer bezig om daar weer wat andere invullingen voor te vinden. Ja, dat ligt gewoon heel gevoelig. Dat ligt
1: kan ook niet weg natuurlijk. En ook die drie tieners zeg maar, die aan het begin van het pad liggen, die gaan natuurlijk ook niet meer weg.
0: Nee.
3: Oké, nou alweer tijd.
1: Ja, zo direct. Ik heb het scherp hoor, maar we zaten net in een gevoelig gesprek, zeg maar.
3: Ja, oké. Okay.
0: Dus ja, we gaan het zien. De reacties op de eerste keer dat ik in de NIVO het interview heb gegeven over van dat we op de parochie begraafplaats niet meer ruimen gaan, die waren vrij fanatiek. Dat kan dus dat nou doen en waarom? En ik heb ook twee nabestaanden aan de lijn gehad. En als je het dan goed uitlegt, dan snappen ze beter. Want je dierbare ligt daar niet meer.
1: Ja. Nee.
0: Er liggen stoffelijke resten.
2: En maar het is emotie.
0: Als je ruimen gaat, moet je je voorstellen dat al die stoffelijke resten bij elkaar in een verzamelgraf gaan. Die gaan niet van de begraafplaats af. Dat is nou eenmaal allemaal wettelijk geregeld, kerkenrechtelijk geregeld.
2: Ja.
0: Dus als ik eerlijk ben, en de stoffelijke resten mogen zo blijven liggen, ja, dan...
2: En daar ligt de geschiedenis van Volendam.
1: Straks in het tweede uur meer zulke zorgen.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfolks. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVA.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
1: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
0: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Ja, natuurlijk hebben we ook altijd even het momentje voor het club- en buurthuiswerk. Want wat is er allemaal te doen bij ons in de regio? Nou, sowieso natuurlijk het kopje koffie in de Pius 10. Op verschillende dagen is er inloop en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en wereldproblemen met elkaar op te lossen. Frans, jij bent ook een fervent bezoeker van deze koffieochtenden.
1: Ik ben er elke maandag en woensdag.
0: Nou, dat bedoel ik. Dus,
1: kom erbij.
0: Kom alle. En jullie lossen alles op, hè?
1: Wij lossen alles op en we komen ook alles aan de weet.
0: Ja.
1: We weten ook alles.
0: Ja, ze zijn overal van op de hoogte. Ja. Dus dat is op maandag en woensdagochtend in de PX. Op maandag en vrijdagochtend in de Single in Edam. En op donderdagochtend, dus u kan eigenlijk elke dag terecht, in de Jan Platstraat in de huiskamer van Odeon van 10 tot 12. En kom eens gezellig langs. Dan wil ik nog een andere activiteit in het zonnetje zetten. Dat is namelijk het eten bij Oortje. Iedere dinsdag bereiden en serveren cliëntchefs van Odeon een heerlijke lunch voor ouderen bij Oortje. Dat is dus bij de Friese Vlaak. Dankzij hun inzet en samenwerking tussen Odeon en bij Oortje ontstaat een plek waar aandacht is voor een goede maaltijd en voor elkaar. En u bent dan ook welkom tussen 12 en 2. Een lunch is slechts €5,95 en bestaat uit een verse soep, brood met zoet of hartig beleg, salade en fruit van het seizoen. En daarbij ook nog drankjes, koffie, thee, water of karnemelk. U moet wel reserveren van tevoren en dat kan telefonisch of per e-mail tot de vrijdag voor die dinsdag. En dat is dus 0299-746023 of via info@bij-ootje.nl. Nou, waar krijg je nou in godsnaam voor €5,95 soep, brood, sla, fruit, koffie, thee, water en melk? €5,95.
2: Kopie, ja.
0: Echt?
2: Het wordt voor je neergezet.
0: En het is gezellig, hè?
2: Ja.
0: Bij Ootje, op dinsdag.
3: Ja.

0: heerlijk. Club Tropicana. Zo voelt het ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, Kees.
1: Het wordt hier ook al zo.
0: Het wordt warm, ja. Maar ja. We gaan het ook weer hebben over nou ja, toch wel hoofdpijndossier, denk ik, van de Vincentiuskerk. Het geluid.
1: Ja.
0: Want wat gaat weer wel gebeuren, Kees?
1: Er zijn wat positieve ontwikkelingen. Althans, dat hopen wij. Kees en ik zijn samen met Alfred Schilder 2 of 3 weken geleden op een avond in de Pinderpeemster geweest. Dat was een demonstratieavond van de firma die ook de installatie in de kerk heeft gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: En die was daar uitvoerig aan het vertellen over de intrede van AI. Okay. Binnen de techniek.
0: Oké. Okay.
1: En het zal er ongetwijfeld zijn bij al die grote shows die je ziet. Maar ook bij hun werd het nu een ding. Ze hadden een prachtige, mooie aanvulling voor geluid, probleemgeluid.
2: Galm.
1: Dat wil zeggen dat niet alles bij alles en iedere kerk wordt opgelost. Maar wij denken dat daar wel een aanvulling voor ons zit. En het is eigenlijk een module die leert zichzelf om elke keer nog meer storende factoren te elimineren.
0: Dus die herkent op die weet dan van nou, de pastoor is steeds aan het kuchen of zo op een gegeven moment, bijvoorbeeld.
1: Ja, storende
0: dat gaat
1: geluiden.
0: Of daar is Kees, ja. Die praat altijd heel hard.
1: Ja.
0: Dan zet ik mezelf zachter.
1: Ja, het is ze hadden die module in gebruik die avond. En hij stond op de allerberoerste plek zelf te praten. En dat viel ons niet op, want je gaat op in wat er verteld wordt. Maar hij zette hem aan het eind van die avond zette hij hem uit. En kijk, en daar kwam het verschil.
0: Oh ja?
1: Daar kwam uiteindelijk het verschil naar voren, waarvan wij denken dat dat voor ons met de problemen die er zijn en de verstaanbaarheid, dat dat wel gaat helpen. Dus wij hebben ook weer binnen de Vajon besproken van jongens, hiermee moeten we de kerk helpen. Dus we hebben die module gekocht, besteld en die wordt woensdag 2 september voor kermis, wordt die geïnstalleerd.
2: Ja. Dan praat je dus eeuwig alweer over krap €4.000.
1: Ja. En dan is het leren en is het niet goed.
0: Ja, dus in het begin is het dan misschien nog niet goed, want hij
1: gaat
0: het
1: leren.
0: Ook leren.
1: Ja, het is een proces ontwikkeld in Ierland geloof ik en zij hebben het nu binnen hun bedrijf ook. Ze voeren het nu ook. En ja, wij gaan denk ik gewoon daar wel wat van merken. Ja. Tenminste, althans dat hoop ik. En niet goed geld terug.
0: En dan is het ook voor zeg maar op tv dat het dan ook allemaal gewoon
1: kijk, tv
0: beter
1: is een ander premium. Dat is natuurlijk een opname. Ja. En daar wordt wel rechtstreeks. Ik heb altijd begrepen dat het geluid gewoon goed is. Want dat is een rechtstreekse lijn uit de installatie vandaan. Maar het hinderlijke binnen die Vincentiuskerk en het gebouw zelf, dat is die galm. Die juist voor zo'n mis van aankomende zondag weer essentieel is voor dat geluid van het Volhams Open Koord, Zangkoor, et cetera.
0: Ja, dan is het wel mooi.
1: Alle kanten op en je hoort overal. Ja. Maar ja, wellicht, of ik hoop eigenlijk hiermee weer een aanvulling te kunnen doen om het geluid weer nog beter te krijgen.
2: Ja.
1: Dat de mensen het verstaan.
2: Waarbij ik blijf
0: vaak
2: zeggen,
0: is de klacht er niet, hè?
1: De klacht is er veel.
2: Ja, waarbij ik blijf zeggen dat mensen die voorlezen in de kerk, bereid je voor, daar begin je mee. Kom op tijd en neem de rust om het te vertellen. Laat zinnen ook zijn werk doen.
1: Het
2: heeft geen zin als je zegt, ik lees even gauw. Je ziet dat bij uitvaarten, want dan komt er emotie en verdriet en weet ik wat erbij. Sommigen die hebben een zakdoek voor de mond en moeten af en toe een traan afwissen. Ja, dat maakt de dramatiek wel groter, maar de verstaanbaarheid wordt alleen slechter. Je zou wensen dat, en dat gebeurt een enkele keer, dat de mensen die bij een uitvaart iets zeggen, de dag ervoor, de avond ervoor, eventjes oefenen.
1: Ja. Dat maakt een heel groot verschil.
0: Ja, maar goed, dan nog is het lastig hè, als je daar staat.
1: Als je emotie hebt, dan gaat het geluid weg.
0: En sommige mensen zijn al gewoon geen spreker, weet je. Dus dan staan die daar al met knikkende knietjes.
1: Snel spreken, dan gaan de woorden heel snel dat gebouw in. En knallen tegen die kolom en die muren aan. En dan gaat dat alle kanten gaat dat op.
2: Ja.
1: En dat is jammer, want je moet je stem terug horen komen. En dan de volgende zin.
0: Maar dat is ook, dat moet je ook weten.
1: Dat moet je weten en dat moet je kunnen. En met een uitvaart, waar we natuurlijk de meeste vreemde sprekers hebben. Ja, of gastsprekers, zoals je dat dan noemt. Ja, dat is heel ingewikkeld. Want Ja. Die emotie kun je niet
0: reguleren. Nee,
1: kun je er niet uithalen. Dus ja. Maar we hebben toch allemaal ook wel eens een keer een voorstelling of een concert of wat dan ook, waarbij ook dan je irriteert aan het geluid.
0: Ja, joh, heb je wel eens in de arena gestaan? Ja.
1: Dus dan staat er techniek. Dan staat er een techniek van heb ik jou daar. Ja. En dan kun je het niet verstaan.
0: Nee.
1: Dus dit is gewoon heel complex. Ja, ja.
0: Dit klinkt wel als een goed idee.
1: Wij,
0: toch?
1: Wij denken. Met name dat wat hij demonstreerde en liet zien op die avond van hey, dit kan wel eens voor ons een heel goede oplossing zijn. Ja.
3: Ik werkte in Ambezonbroek dat we begonnen met die boze installatie. Yeah.
1: We hebben
3: is al van voor 2004.
1: Ja. 1994.
3: Ja. Dat is nog weer 10 jaar.
1: We zijn gestart met boze, want dat was de expert.
3: Dat was het.
1: Wat we daar allemaal in hebben gedaan.
0: Alles is al geprobeerd, joh.
2: En daarna Strasser.
1: Strasser uit Duitsland, met alles. En daarna weer een speaker uit Heemstede vandaan. En
0: maar nu gaan de Ieren gaan het oplossen.
1: Ja. Iedereen zegt dat hij het oplossen kan, maar
3: het eerst zien.
1: Er zijn zoveel factoren die meespelen en dat is gewoon heel lastig.
0: Nou, we gaan er met z'n allen voor.
2: Ja.

0: En straks komt alles goed. Maar we hebben nog meer, want die ringleiding in de kerk, daar gaan we. Misschien eerst even uitleggen wat dat is aan de mensen.
1: De ringleiding, dat is een systeem waar mensen met die slechthorend zijn en horentjes hebben, die kunnen dan
0: inloggen op het systeem.
1: Die kunnen als het ware inloggen op. Er zitten lussen in de vloer, die geven een signaal en daarmee kun je dat met je horentjes versterken. Zodat je dat beter hoort. Maar
0: niet normaal.
1: Ook daar komen nieuwe technieken voor. Dat werd ook op die avond gezegd. Straks hebben we een unified schotel. Zo herkende ik hem een beetje. Dus een wifi schotel.
0: Ja.
1: Komt straks in de kerk te hangen. En je komt straks in
0: dan
1: de kerk.
0: Dan log je in, zeg maar, op je.
1: Je gaat één keer aanloggen met Bluetooth met je telefoon. Je kan je telefoon daarna thuis laten. En elke keer, net als met je telefoon, pakt hij het signaal op.
0: Als jij met je gehoorapparaatje in de buurt bent.
1: En met dat je de kerk binnenstapt, heb je meteen vlijmscherp. En al zit je in de kelder van de kerk, hoor je het.
0: Maar als je daarna langs loopt, dan heb je dat toch niet? Dus iedere keer als je een loopje maakt s'avonds en je krijgt er mis mee.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Dat is wel afgeschermd, zeg maar.
1: Dus ook die technieken, ja, geweldig. Wat gaat gebeuren?
0: Bizar, hè,
1: ja,
0: dat het kan.
2: Ja. En Kees, in het verlengde daarvan, de mis wordt iedere zondagochtend wordt uitgezonden via de LOVE.
0: En trouw bekeken door heel veel ouderen.
2: Trouw bekeken. Dan zie je altijd een lege kerk. Want met communieuitreiken zie je pas waar achterin zitten. En ja, wordt er nog nagedacht over extra camera? Of zit dat allemaal on hold vanwege de onduidelijkheid met de toekomst van de LOF?
1: Ja. Onder andere. We hebben natuurlijk te maken met zendtijd. De vrijwilligers. De mogelijkheden die geboden worden. Ja, daar gaat op een gegeven moment gewoon een besluit straks over genomen worden eerdaags. Maar dat weten jullie beter dan mij. En pas dan gaan wij kijken of we het of het interessant is om te investeren in nog een camera. Ja, want inderdaad, wat je zegt, als je kijkt naar de uitzending, dan denk je altijd, waarvoor doen ze dit? Want er zit niemand in die kerk.
0: Ja. Ja.
1: Totdat er communie wordt uitgedeeld. Ja. En dan zie je pas hoeveel volk er in de kerk zit.
0: Ja. Ja, wel voor die mensen die natuurlijk kijken op tv. Hè?
2: Ja. Nou, er wordt heel veel wordt er naar gekeken. En ik word ook geregeld aangehouden wat voor schoenen ik nou weer heb. Want ze zien alleen maar schoenen. Dus er is best veel belangstelling. En dat is dan, zegt de persoon wel eens, ja, ik wacht liever dat die mensen naar de kerk komen. Ik zeg maar, heel veel mensen doen dat niet. Maar die volgen dit wel.
3: Ja. Je bereikt ze toch.
2: Ja.
0: Ook omdat ze dan aangeven van het is te ver voor mij. Ja. Of ik vind het te druk. Ja. En dan kunnen ze toch.
1: Ja.
2: En daarbij zijn we gelijk bij het komend weekend. Komend weekend vieren we natuurlijk het feest van de voorname dag.
0: Ja.
2: Maar het is een heel
0: wel
2: weekend.
0: Wel warm hoor, Kees, in je Volendammer goed.
2: Ja, maar dat begint al vrij zaterdagochtend.
0: Ja.
2: Is er een optocht van klederdracht uit heel Nederland. Die beginnen om 10 uur bij Pius 10.
0: Ja.
2: En die lopen dan een route naar Doolhof, zou ik maar zeggen. En die komen ook de Vincentiuskerk in. En die willen iets weten over de kerk. Er zijn ook mensen uit Axel.
3: Kees.
2: Waar een vreselijk ongeluk is geweest. Okay. Dus wat dat betreft.
3: Zou het ook nog kunnen dat zoiets afgelast wordt?
0: Ja, 10:15 begint het. Hè? En dan is het dus een optocht van 10 tot 11:30. Daarna treden de zangertjes op.
2: Ja.
0: Dan is er van 11 tot 11:30 weer een optocht.
2: Ja.
0: En dan om 11:45 is de opening van de Volendammer dag. Met een klederdrachtpresentatie van 14:30 tot 15:30.
2: Juist. Ja,
1: je hoort natuurlijk overal nu op de radio dat evenementen worden afgezegd vanwege de warmte. Ja. Ja.
0: Ik kan me wel voorstellen dat
2: zou
0: dit
2: nou zondag, zondag al die terrassen die altijd al gereserveerd zijn de volgende dag. Zou dat ook afgelast worden?
0: Nee, dat niet.
2: Dat niet.
3: Nee,
2: okay.
3: Maar
2: we moeten het volgende
3: met het
2: pak
3: op, hè? Op waarschuwing.
0: Want vroeger was het toch ook wel eens warm? Hadden ze geen blauwgoed?
2: Nou, laat ik zo zeggen. Zondag moet het pak aan, vind ik zeker, naar de hoogmis. Niet alleen omdat het Volendammer dag is. Maar ook omdat onze pastoor 40 jaar priester is. Hij viert dat in het weekend van de Volendammer dag. En niet alleen 40 jaar priester. Maar in september viert hij ook dat hij 50 jaar lid is van de orde van Don Bosco.
0: Ja.
2: De Salesianen. Maar wij hebben nog een Salesianen Volendam. Want Dick Zwarthoed, die in de Congo werkt.
0: Pater
2: Zwarthoed is ook een Salesiaan. Hij luistert vanavond niet, want hij zal misschien al te bed liggen.
0: Het ontvangst in de Congo
2: die
0: is ook niet zo goed, oké?
2: Die is 687, denk ik. En die is samen met, pastoor Dominique, lid van de orde van Don Bosco.
1: Okay.
2: En pastoor Dominique, die,
0: Is verdient nou een volle kerk zondag.
2: Ja. Dat vind ik wel. En hij viert het zaterdagavond in de Mariakerk. Met het koor van de Mariakerk en met de zangertjes. En zondagochtend viert hij het met het koor van de Vincentiuskerk en met het Volendams Operakkoor.
1: Okay. En volgens mij toch ook de zangertjes?
2: De zangertjes,
0: de zangertjes gaan eruit, die klederdrachtpresentatie gaat weer optreden. Ja. Okay.
2: Maar die zijn niet in de hoogmis. Er zijn wel grote missionaars, zoals Kees Poes, die in de hitte zondagochtend
0: doorheen worstelen.
2: Natuurlijk een kruis, het kruis naar voren moeten dragen.
0: Dat witte pak kan je dan toch aan, dan kan je eronder.
1: Dat is superplie. We zouden er onder niks kunnen doen, maar ja.
2: Korte broek, maar.
1: Korte broek.
2: Ja, en daarna,
1: dat wordt afzien.
2: Zowel in de Mariakerk op zaterdagavond als zondagmorgen na afloop van de mis is er gelegenheid om de pastoor te feliciteren. Dus ik nodig iedereen uit om naar de hoogmis te komen of zaterdagavond naar de Mariakerk.
0: Het liefst in Volendammer pak.
2: Ja.
0: Maar het mag ook op log.
2: Ja. En dan,
0: maar wel gepast in een kerkbezoek.
2: Vroeger hadden de vrouwen hadden ze een rok aan in het Volendam. En daarboven een zwart truitje en zo. Ja. Die tijd hebben ze ook nog gehad.
0: Oh, dat mocht dan wel? Gewoon een zwart truitje?
2: Dat was dan op een gegeven moment gewoon. Hè? Maar goed, dus dat is het feest van de pastoor.
0: Zullen we direct wat muziek doen en dan even over het bedakkertje?
2: Ja, zeker weten.
0: Gaan we doen.

oude boek. De foto's zijn vergeeld en de winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: Ja, Kees, het nieuwe bedakkertje komt uit. En daarin hebben half juli. En jullie hebben daar sowieso een exclusief interview met onze nieuwe burgervader.
1: En wij hebben een leuk gesprek gehad met de burgemeester. En hij heeft verteld ook over hoe het hem bevalt hier in onze gemeente. Maar wat ik ook interessant vond, hoe hij vertelde over zijn jeugd in Bunschoten-Spakenburg. Was hij van de rode of was hij van de blauwe? Bij de een of de ander. Waar voetbalde zijn vader en wat waren zijn interesses? En noem maar op. Dus het is niet alleen van, we gaan het nou eens hebben over de lange weer of zo. Nee,
0: gewoon dat echt even over hemzelf.
1: Hoe staat het ermee? Wat vindt u leuk? En dan zie je toch dat hij toch goed op de hoogte is van wat er in de verschillende kernen in onze gemeente gebeurt. En dan zie je ook weer, en dat is misschien toch goed om eens een keer te zeggen, hoe mooi onze gemeente is. Niet alleen met Edam en Volendam, maar ook zeg maar met de plaatsen eromheen. De vorige burgemeester die had het altijd over dat fantastische orgel in de grote kerk van Oosterhuizen. En zo zijn er eigenlijk pareltjes in heel veel kleine kernen van onze gemeente, waar we wel eens wat meer aandacht aan kunnen besteden. Dus dat het interview van de burgemeester.
0: Ja, en dan gaan we het natuurlijk ook hebben over de korntjes.
1: Kees Korn, die heeft een verhaal geschreven over de Volendam 28. En, en al die kornen, die hebben de bijnaam van hun bab gekregen. En Kees vertelt dan over dat de Duitsers het nieuwe schip van zijn bab in beslag hebben genomen. En,
0: dit is de bab, hè?
1: En dit is dus Kees de Boer Korn van de Meestermurenlaan 8. Dit is zijn bab van zijn vaderse kant.
2: Ja? Mooie foto.
1: Ja, en zij was een cousine. En die heette Cornelis de Boer. Maar hij had nog een broer, die heette ook Cornelis de Boer.
0: Altijd handig.
1: En die was trouwd met een tol van Abbees van het Lestehuis aan de Kalkoengracht. Maar Kees Korn heeft een verhaal verteld over de geschiedenis van dit schip. En wat er uiteindelijk gebeurd is. Niet alleen het naaste door de Duitsers, maar welke rollen dat schip tot met vandaag heeft gekregen. Dus dat komt in het eerstvolgende bedakkertje ook. Nou, en dan is mijn vraag aan de mensen. Kijk.
0: Dit
1: hier ziet u grote Jan van de Korn van de Pastoor van de Weidestraat. Ja?
0: Wie, en dat dan is hebben we het over Ferdinand de Boer, zijn bab.
1: En nou wil ik weten, wie zijn nou die drie andere Volendammers die daar ook op dat schip zijn?
3: Van welk jaar?

0: Waar is dit nou, Kees?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk hier dat grote Jan, de boer Jan van de Korn uit de Pastoor in de Weidestraat, die zal hier denk ik een jaar of 20 geweest zijn.
2: Ja, die is
1: zijn.
2: Nog jong.
1: Dus die is nog jong. En dan zijn die andere man die hier vooraan lijkt me ouder. Is dit een schilder, is dit een vlucht of wat dan ook? Die erachter dacht ik, zou dat een koster zijn? Ik weet het niet. Als er mensen zijn die weten wie er op die foto staan, dan hou ik me aan bijvoorbeeld.
2: Ja, ze thuis mogen ook appen naar de studio dan. Hè? 0299-369916.
1: Het is helemaal niet druk met bellen vanavond.
2: Nee, het is rustig. Normaal staat de telefoon rood gloeiend. Maar ja, we hebben het nu
1: ze zitten allemaal onder controle. Buiten. Ze zitten allemaal buiten.
2: Ja, maar dus ik ben heel ongelijk. Benieuwd.
1: Kijk, hier zie je. Grote Jan de Boer van de Pastoor in de Weidestraat. Die voor de mobilisatie moest hij dus
2: mee.
1: Moest hij mee. En hij had hier dus als een matrozenpak of zijn marinierspak, wat was het, had hij aan. En hij wordt weggebracht door zijn vrouw en door zijn oudste zuster. Hele mooie foto bij het
2: remmetje. Echt zo'n moment, hè?
1: Ja, dit zijn toch wel hele mooie printjes. Hij nam niet de botter van zijn bab over. Je weet nooit hoe dat gegaan is. Want Kees Korn zijn vader en Jintje van de Korn, dus Maart, admiraal de Boer, zijn vader, die namen het schip over. En hoe dat in families gaande zee. Hier zie je de Korn. En wie was het nou? Familie. Boven zie je dus Kees de Boer met zijn vrouw Siska Keizer. Dan zie je, gaat je met meester Baaiens. Die was daar getrouwd. En dan zie je Jan de Boer van de Pastoor van de Weidestraat met zijn vrouw. En dan zie je Jintje met zijn vrouw. En dan zie je niet getrouwd Wold. En dan vader de Korn. Dan zie je een van de twee priester. Die was professor theoloog in Puerto Rico. Dat is Simon. En dan zie je hun moeder. Een cousine. En dan zie je rechts Klaas. Die was ook priester. En die heeft hier nog niet de toog aan.
2: Nee, ik zou net zeggen. Die
1: en die wist onder andere aalmoezenier geweest. Ja. Dus dat gaat
2: dus dat
1: dan.
2: Is de burgemeester komt dus in het nieuwe bedakkertje aan het woord. De familie 28, Korn wordt uitgelicht.
1: Jeu de Boel.
2: Jeu de Boel, Kees.
1: Ja,
2: wie?
1: Ja. Jeu de Boel, daar gaan we het over hebben. En daar is een heel mooi verhaal over gemaakt. Maar eerst maar een stukje muziek, heb ik begrepen.

0: Ja, naast de familie Korn ga je het ook hebben over de botten, de familie Plat.
1: Ja, we gaan weer verder met de drill.
0: Ja,
1: en we beginnen dus,
0: het is zo'n korte straat, maar er komt geen eind aan,
1: nee,
0: Kees.
1: We zijn nog lang niet klaar, maar nou nemen we onder andere nemen we, dat gedeelte. Dat begint, de vorige keer hebben Evert Smit en Jan Veerman verteld over dat. Nou, die nemen we nu mee. En dan ook het, hier reed de bot en ze... Tweede vrouw.
0: Oh, wat waar was de eerste
1: overleden? Ja, de eerste vrouw is overleden.
0: Okay.
1: En toen is zij, want er zijn twee soorten kinderen ook. En
0: kinderen.
1: Dat was best een groot gezin. Die zijn later verhuisd naar de Julianenweg.
0: Ja. Oh, ja.
1: Zijn zoon Albert, die woont ernaast. Kijk, hier zie je nou bijvoorbeeld het gezin van de Bot. En die woonde in het huis waar later mijn schoonvader en moeder en Margreet ook gewoond op.
0: 12 kinderen, tel ik dat nou zo goed?
1: Ja, dat zou best kunnen. En er waren er ook nog een paar die in een inrichting zaten. En,
0: omdat die moeder overleden was, waren ze dan
1: Maar
0: uit,
1: ook dat die geestelijk, niet volwaardig waren. Ik zeg dat nou een beetje misschien cru. Maar die konden niet in een gezinssituatie verder.
0: Okay. Nou,
1: en het is zo, daar is in de familie best zat los geweest. Groot gezin. En die tweede moeder, die heeft natuurlijk toch, zeg maar, zowel de kinderen uit het eerste huwelijk als uit het tweede huwelijk moeten grootbrengen.
0: Ja.
1: Dat is geen eenvoudige taak. Hier maar zie je nou bijvoorbeeld, zie je met die foto allemaal goed, dat is een bot. Dan eventjes verderop zie je ook een bot. Ja. En ik heb nog een foto. En dat is op zich ook wel interessant. De volgende misschien kun je laten zien.
0: Ja, ze rollen er vanzelf in, oké.
1: Oh, we rollen er vanzelf in. Kijk, hier zie je Klaas Plat. Hij is 2 weken terug overleden.
0: Ja.
1: Hij zat in de Nikolaashof. En naast hem zit zijn vrouw Van Mossel. Ja, dus je ziet ook op de bruiloft. Van, is toch wel toevallig, Klaas... was ook in de schemering.
0: Oh, sterk gen, hoor, die botten. Want ik herken bepaalde mensen wel in deze foto.
1: Precies. Dit ook een donker volk. Ja,
0: ja. Grappig zeg.
1: Volk onder andere van Dux en van Taas. Ja. En noem maar op. Ja. Nou, dus we gaan verder met de deel. Dit is de kermisfoto waar mijn schoonvader en moeder op staan. En die zie je het tweede echtpaar van links. Links zie je Jan Zwarthoed. Jan Prop met zijn vrouw. En dan zie je ook nog het tweede paar van rechts. Dat is Zwarte Jentje met zijn vrouw.
0: Zwarte Jentje
1: van het Amfotheater, om het zo maar te zeggen. We gaan dus verder met de drill. En wat ik ook nog even wil noemen is... afgelopen vrijdag heb ik kennis gemaakt met Nico Kwakman. Nico Bol van Klaasje Bol. En Klaas en Nico die heeft beslag weten te leggen op foto's die nu na 80 jaar... gekomen zijn. En een Duitse militair heeft in het begin van de oorlog, in augustus 1940, heeft hij foto's gemaakt op Volendam. En hij heeft 104 foto's van koppen, mannen, vrouwen, situaties in Volendam. Dus
0: hij was ook een beetje hobbyfotograaf.
1: Ja, maar die man, die foto's die zijn zo glashelder.
0: Huh.
1: Dus Nico heb ik gevraagd om een keer ook hier in zulke zorg en in een bedakkertje iets over die foto's te vertellen. En dat doen we dan na de zomer, na kermis. Want we gaan eerst nu hard aan het werk om het bedakkertje, de zomereditie, terug. En we gaan ook nog een artikel wijden aan Jur Leek. Want we hebben wat zaken uit het winkelcentrum De Stient. Maar Jur Leek is begonnen, althans zijn vader en moeder, op de Edammerweg, waar je nou je fietsen kan parkeren. En daar zijn ze begonnen. Later zijn ze naar de Zeestraat gegaan. En zijn ze ook naar het winkelcentrum in De Stient gegaan. Ze hebben 2 zaken gehad. De Stient en Zeestraat. Uiteindelijk 1 zaak. En het is nu nog steeds, zeg maar, een hele goed lopende groentezaak, delicatessenzaak in winkelcentrum De Stient.
2: Ja, dat is heel
0: en onze eigen Lars is ook afstammeling.
1: Ja, Lars is, dat is de bab. En ik heb Lars gevraagd en ik heb een prachtige foto van Jurgen gekregen met voornamelijk jongens die op maandag van kermis bij hem achter de Zeestraat, dus Ventersgracht, daar staan. En De meeste mensen weten we inmiddels wie het zijn. En die foto komt ook in het eerstvolgende bedakketje.
0: Nou, dat is wel erg leuk, Kees. Dat is genoeg om naar uit te kijken.
1: Ja.
0: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Als u terug wil luisteren, kan dat natuurlijk zondagavond. Maar het kan ook via onze website www.rtvlove.nl. En het kan natuurlijk ook via Spotify. Als u zoekt op Zukkenzorgen, dan kunt u elke uitzending die wij de afgelopen 2 jaar hebben gedaan terugluisteren. Denk nog even aan dat formulier wat bij de NIVO zat om de Vincentiuskerk te steunen. Of kijk op de website van Vincentius Altijd in ons Midden. U kunt, als u vanaf 7,50 doneert, dan kunt u ook een mooie prijs winnen. Dus gaat dat gewoon doen.
1: En denk er eens na om donateur te worden.
0: Precies. Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
1: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
0: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palingsound. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Het leven is inderdaad een heel stuk vrolijker en fijner als die...
1: Als die schijnt.
0: Als die lekker schijnt en er niet te veel wolken tussen zitten. Vandaag wil er nog wel eens een wolkje tussen zitten.
1: Het is mooi weer voor de pieperrace trouwens.
0: Ach, man.
1: Ja, wind.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ik was op de dijk even net, maar... Het blijft altijd wel een... Ja, de lege haven is een gek gezicht.
0: Ja, zeker.
1: Dus al die toeristen lopen daar en er is pieperrace, maar ze zien geen één boot.
0: Nee.
1: Want die varen...
0: Die varen echt
1: uit de gaat.
0: Bij Marken, denk ik.
1: Ja, verderop, verderop nog. Ja.
0: Ja, dat, ik kijk even naar de havencam.
1: Dat zijn plezierbootjes.
0: Ja, nee, maar ik kijk er altijd even overheen.
1: Ja, dus, die zijn weg. Het is niet op het Markermeer. Het is nee, links ervan.
0: Het is links. Ik heb het net al gezien. Ja.
1: Ja, richting Hoorn of zo, die kant op.
0: Ja. Ja.
1: Ik kom van die kant af aangefietst het Noordeinde op. En dan zie je wel inderdaad een prachtig, spectaculair gezicht. Is het.
0: Ja.
1: Maar die toeristen, die komen met busladingen tegelijk. Die gaan daar het trappetje op en die gaan rechtsaf en die zien niks.
0: Nee.
1: Want die moeten meteen naar de diverse winkels.
0: Ja.
1: Voor de omzet. Mag
0: Voordat Johan mij weer een appje stuurt, Vince, je bent meteen weer onderweg met van alles en nog wat. Zullen we in ieder geval enige structuur nog hebben? Gewoon in dit hele verhaal of niet?
1: Mogen we nog wat vertellen of helemaal niet meer?
0: Van Johan die heeft zo'n zandlopertje met tijd.
1: Ja.
0: Ik had, is het 2 weken geleden, had ik Jack of zo hier.
1: Ja, pannenkeet, ja.
0: Ja, toen heeft hij Vince 12 minuten.
1: Echt waar? Was die 12 minuten aan het woord?
0: Ja, maar Jack stop je niet zo makkelijk. Die dacht meteen dat hij in de podcast zat.
1: Ja, dat is zijn specialiteit. Hè? Ja, daar ken ik hem ook van trouwens.
0: Is dat allemaal? Ja. Je komt dus niet uit de sauna vandaan?
1: Ik kom wel uit de sauna vandaan, dat kan je zien aan mijn hoogrode koontjes onder de wal.
0: Ja, maar je had het over Spaan daarnet.
1: Ja, maar
0: was dat eerder?
1: Daar
0: was
1: is die sauna.
0: Daar is die sauna.
1: Wij zijn een tijd weg geweest, dus we zijn uitgevlogen naar het motel.
0: Ja.
1: Die ging tegen de vlakte, daar is nou een nieuw motel. Dus nou kunnen we weer terug naar Spaander. Die is overgenomen door een andere eigenaar en zo. Dus die hebben dat weer opnieuw een beetje opgeleukt.
0: Ja.
1: En er is een geweldige nieuwe e-gym afdeling.
0: Dus
1: ik heb mijn bandje nog om, ik hoef niks meer te doen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik hou dit tegen een apparaat aan en dan zegt ze... Hallo Albert, wat wil je vandaag gaan doen? Zal ik hem zwaar zetten?
0: Werkt hij ook bij je vrouw of niet? Werkt hij ook bij je
1: vrouw? Ik doe hem vanavond niet af. In elk geval.
0: Dan horen we het volgende week al.
1: Ik voel een column opkomen.
0: Ik weet, we hebben straks Cor...
1: Ja.
0: En Cor,
1: ik ga even langer door, dan had het verkozen tijd af.
0: Zodra die binnenkomt, neemt hij altijd de regie over. Dat vind ik zo'n prachtig kerel, is dat? Zeg, maar jij bent ook altijd van de... Nou, we zien het wel waar het schip stond.
1: Ja.
0: Weer nog een plaatje of doen we meteen de column? Wat wil je?
1: Nee,
0: wil je
1: eerst even een plaatje.
0: Even een plaatje even lekker?
1: Ja, even. Ja? Hey, wat leuks?
0: Ja. Stam vast, hè?
1: Altijd goed.
0: Oh, gezellig. Blijf dicht bij me. Nou... We zitten vrij dicht bij elkaar,
1: Juist,
0: Robert.
1: Ik voel het.

0: Jazeker. Nee, maar zo werkt dat.
1: Heb ik nou op je tenen getrapt?
0: Nee hoor, andere piloot. Nee, we doen het gewoon heel saai nu vanaf nu. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
1: Een leuk plaatje wat mijn dochter leuk vindt.
0: Ja, zeker. Nou, die hebben we zo direct. Na de column komt die. Doen we er eentje en dan moeten ze...
1: Ze zit trouwens in Spanje, dus hoort het toch niet.
0: Ben je er klaar voor? Want je hebt deze column heb je al, denk weken geleden heb je die
1: deze heb ik al een week of drie in de stijger gestaan en die kreeg er geen eind aan.
0: Nee. Nee.
1: Maar ik vond het toch te leuk om, om in elk geval voor te dragen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik iets in mijn handen, eerst op de telefoon en later in een krant kreeg ik iets. En ik denk, hey, daar kan ik wat mee. Dus er zit nou een kop en een staart.
0: Kop en een staart.
1: En dat gaat over...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Statiegeld.
0: Doe je best.
1: Het gaat eindelijk over statiegeld.
0: Doe je best.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Vandaag, en ik doe hem trouwens in het Volendamse, Vincent, is dat goed?
0: Prima.
1: Oké. Okay. Versta je het dan wel?
0: Ik doe mijn best.
1: Oké. Okay. ik begin over nu. Het moet in het Volendams. Goeiedag, beste luisteraars. Vandaag wil ik het dan graag eindelijk even met jullie hebben over statiegeld. Statiegeld? Jawel, statiegeld. En dan bedoel ik niet kruisweg statiegeld, maar gewoon die paar centen die je vroom krijgt als je je lege blikjes of flesjes inleveren bij de inneemposten in de diverse supermarkten. Nou ja, die paar centen. Er staat sinds kort een enorme inzamelbak bij tuincentrum het Lokkemintje in Aydam. Grote billboards langs de Julianenweg die verwijzen ernaar naar dit nieuwe fenomeen. Daar kan je dus je zak met lege flesjes of blikjes in één keer legen in dat apparaat. Schuld en op tijd, want normaal moet je die dingen dus inverdienen in zo'n klever gatkieper. Waarom begin ik hier nou over, hoor ik je luid denken. Nou, lestend stond er een artikeltje in de Stadskrant waarin melding weer maakt van de opening van deze nieuwe aanwinst. Met een foto van een groep jongens die ook de lege handelswaar hadden inleverd en daarbij de opbrengst van maar liefst 600 euro aan statiegeld scoorde. Ik dacht, lees ik dit nou goed? Is het fake nieuws? Want dat is tegenwoordig nogal inzien. Maar het stond terecht. 600 euro aan statiegeld. En aan de foto te zien waarop de jongens, het beroemde vissersdorp trouwens, stonden afgebeeld met een enorme joekel van een plastic zak op de leerrijg waarin die buit zat, moest ik te met wel geloven dat het echt was. Het kind ook dat ze het een beetje hadden overdreven. Want daar binnen wij goed in. In overdreven. Dat moest ik vroeger al doen van P. Muren. Als ik een rolletje had in een van zijn beroemde cabavus. Overdrijven, Albert, zei hij dan tijdens de repetities. Je moet overdrijven, anders komt het niet aan bij het publiek. Dus, om aan de weet te komen of die jongens hadden overdreven met die 600 euro aan statiegeld, heb ik mijn telmachine er even bij gepakt. En toen kwam ik dus tot de volgende conclusie. Als je 15 cent per blikkie of flesje aan statiegeld krijgt en je hebt 600 euro ophaalt, dan heb je dus 4000 blikjes of flesjes kocht en opdronken. Nou kost een blikje of een flesje gemiddeld 2 euro. Dat betekent dus dat je 4000 keer 2 euro hebt betaald om aan je gelag te komen. Gelag in dit geval met een G. Gelachen met CA is er waarschijnlijk ook, want 4000 keer zo'n flesje of blikje aan je mond zetten, daar krijg je natuurlijk altijd wat kick van. Ongeacht waar het erin zit. Maar 4000 keer 2 euro, dat is ook omgerekend 8000 euro. Ik herhaal, 8000 euro. Correct me if I'm wrong. Dat is Engels. Deze boys, ook Engels, hebben dus om aan 600 euro statiegeld te komen een bedrag van 8000 euro opdronken. Nou vermeldt het artikel niet hoe lang ze erover gedaan hebben om aan deze hoeveelheid te komen. En ook niet met hoeveel personen er aan deze prestatie is werkt. Maar dit soort hoeveelheden in bedragen geven wel aan dat ze de liefhebber binnen. En dat ze er hard voor werken, Oekstra, hoor ik u ook denken. Ook dat klopt, beste luisteraars. In het Parool van vorige week, dat is een krant, las ik in een leuk artikel over een makelaar in Amsterdam Oud-Zuid dat je daar niet meer kan parkeren omdat er constant wordt ge- en verbouwd en, ik citeer, om 7 uur 's ochtends Volendam binnenkomt en hun bouwbusjes de rest van de dag daar laten staan. Staan. Hier begint dus volgens mij al de leus staansiegeld. Zou Huub Stapel ook zo'n liefhebber wezen, vraag ik me af. Met Huub Stapel hier nou weer mee te maken, hoor ik jullie denken. Nou, ik kreeg een column van hem doorgestuurd waarin hij lyrisch vermeldde dat hij het liefste ook graag een Volendammer had willen wezen. Keihard werken, erg veel praten en drinken. Erg veel drinken, schreef hij vol bewondering over als volk. Keihard werken, Huub, dat klopt. En erg veel drinken, als kreeg je nooit zoveel statiegeld.

0: Een plaatje speciaal bedoeld voor Cor hemzelf. Jij bent anders.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Cor is gewoon uniek. Ja, dat is heel simpel. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent, Cor.
1: In principe is elk mens uniek. En dat vind ik ook het aardig. Mijn vrouw en ik hebben nog wel eens de gewoonte. Als we helemaal niks meer willen. En ja. Je bent aan het wandelen of wat dan ook. Dan gaan we zitten ergens. En op vakantie bijvoorbeeld. En dan op een bankje. En dan mensen kijken. En dan zie je hoeveel verschillende mensen over zijn. En als je allerlei van die, laten we zeggen, niet van die hoogwaardige programma's op tv ziet. En als je die niet, laten we zeggen, wilt volgen vanwege de kwaliteit. Maar puur om te kijken van wat voor soort mensen bestaan er nou eigenlijk. En wat roert hen? Wat houdt hen bezig?
0: Ja.
1: En ook daar zitten zoveel verschillen in. Het is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En als je aan keuzes moet maken, ja, dan wordt het wel eens lastig zo. Van, met wie zou ik nou, stel je voor dat... En dan, ja, dan is het ongelooflijk.
0: Ja, en dan is de keuze reuze.
1: De keuze is reuze, alleen de beslissing zal wegblijven.
0: Ja, die snap ik ook. Het is weer het moment. De gemeente heeft de richting net gekregen van Albert over statiegeld. En ze hebben ook andere richting nog van jou nodig.
1: Nou ja, die statiegeld, daar kan ik wel een beetje op inhaken. Ik op Don Bosco blijven natuurlijk nogal wat flesjes en blikjes achter. En met de werkster samen, ik ben nog elke dag op Don Bosco, met de werkster samen verzamelen wij dus alles wat zeg maar niet meegenomen is en wat ook niet echt vernietigd is, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel, verzamelen wij. En als we dan een bepaald potje hebben, dan zetten we dat om in goede doelen en dan maken we daar heel veel mensen mee blij. En dat beloopt heel veel. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoe mensen met die 15 cent gaan ze dus niet voor naar een winkel terug. Dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is zelfs nog erger, dat is ook een fenomeen. Ik maak samen met een ploeg van een man of 12... na elke thuiswedstrijd van de FC het stadion schoon de volgende ochtend om 6 uur. En dan rapen we dus alles wat nog van waarde is, wat we tegenkomen, rapen we op. En de rest gaat in de containers. En afgelopen zondag tegen Feyenoord, dus de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord, hadden we 4 kliko's. Nou, dat zijn dus best wel bakken. En dan netjes op rijtjes erin gelegd. 4 kliko's vol met bekers die 2 euro per stuk aan statiegeld gekost hadden. En die worden dan gewoon gedumpt. En dan loop je de volgende dag door het dorp en dan gewoon wandelende weg raap ik tot 3 keer aan toe zo'n beker van 2 euro op. En dan denk ik bij mezelf, ja, er is dus geld zat. En ze zitten er ook helemaal niet over in. En waarom zou je hem terugbrengen? Maar dan denk ik mezelf, dat statiegeldfenomeen is een goede zaak. En in een aantal landen hebben ze dat niet. En dat is daar ook, met name bijvoorbeeld in België, is het op het ogenblik een hot item. Van hoe organiseer je dat? En ik kan me wel voorstellen dat de grootwinkelsbedrijven dat een beetje aan het tegenhouden zijn. Want daar rust dat dan zogenaamd een beetje op. Die machine kan kapot en het is smerig. En ze moeten steeds bijlopen. Want dat zie ik zelf wel in die winkels waar ik ze dan nog wel eens inlever. En dan verdienen ze dus niks, want dat zijn verloren uren. Van de andere kant, de stichting die erachter zit, houdt miljoenen over aan niet geïnd statiegeld. Miljoenen. Dus wat dat dan gaat, is er daar nog wel werk aan de winkel. Dan de richting die ik aan de gemeente zou moeten geven. Het staat toevallig deze dagen in de krant dat onze politieke partijen een soort eenheid aan het smeden zijn. Ze hebben, zoals er nu voor ligt, 12 zetels van de 25. Daar moet een partij bij. En er zitten natuurlijk partijtjes bij die ze niet zo graag bij die 3 die ze nu samen aan het smelten zijn willen hebben. Dus ik ben erg benieuwd welke partijtjes ze daar aan laten aansluiten. En dat zal puur gaan om inhoudelijke argumenten. En van sommige partijen wil je toch niet dat ze erbij komen. Denk ik. Hoewel dat natuurlijk op gemeenteniveau een andere draagkracht heeft dan op landelijk niveau. En wat politiek dus inhoudt en wat keuzes inhoudt, dat moet je morgen maar eens volgen. Ik weet niet in hoeverre of je de afgelopen weken gevolgd hebt. Ik moet even er wat tussendoor zeggen. Er is gevraagd aan mij, wanneer wordt dit programma herhaald? Dat is op woensdagavond van 21 uur tot 23 uur. Woensdagavond. Dus diegenen die dan op zaterdag wel eens missen en het toch wel terug willen horen, die moeten dan op woensdagavond de radio maar aanzetten of de tv, net wat je wil horen. Morgen zijn er verkiezingen in Hongarije. En als je de kranten de afgelopen week en de verschillende programma's op tv een beetje gevolgd hebt, daar is wel wat aan de hand. Want na 16 jaar Orbán, en eigenlijk moet ik zeggen 16 jaar een soort Trumpisme op Europees niveau, is daar een land uit de democratie en zachtjes aan weggehaald, weggedreven en op weg naar een soort

mislukt als de neten. Hij heeft met Europees geld, voor zover hij dat nog kreeg, van alles gedaan wat bij zijn eigen ideologieën paste. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn eigen dorpje waar hij geboren is een mega voetbalstadion laten bouwen voor zijn amateurclub. Die club vraagt zich hardop af, wat moeten we ermee? Maar dat heeft vermogens gekost. En zo heeft hij van alles uitgehaald met geld van de Europese Unie. Zonder dat daar de mensen in het land er wat rijker van werden. Hij heeft natuurlijk heel slim wat Poetin en wat Maduro en weet ik wie allemaal ook allemaal gedaan hebben. Zo gauw de armen wat meer bij hem aanklopten, dan organiseerde ze een soort staatsvoedselbank en een staatszorgsysteem. Waarbij ze, als ze de hand ophielden, dan vroegen ze, even bij wijze van spreken, ze vroegen om 10 euro en ze kregen ze 7. En dan waren ze toch blij. Dus die stemmen morgen dan toch maar weer op Orbán, want die 7 euro willen ze toch ook wel weer hebben. En zo kun je mensen heel goed te vriend houden. Maar het land is democratisch naar de Filistijnen. En er is al voorspeld, stel dat Orbán morgen toch weer wint, wat niet te hopen is, dan is Wilders een van de eerste die hem gaat feliciteren. Want die slikt ongeveer het hol van Orbán wekelijks uit. En Orbán zelf zal zeker gefeliciteerd worden door Trump. En deze week is G.D. Vance weer in Hongarije geweest. En de minister van de Oorlog is in Hongarije geweest. Want ze wil wat erg graag dat er in Europa een splijtswam blijft bestaan. Nou, als je nou inderdaad even terugkaatst naar onze eigen gemeentepolitiek. In onze eigen gemeenteraad zitten op het ogenblik mensen die vinden Trump, Poetin, Orbán fantastisch. Nou, één advies aan ons belang. Als je dan toch straks die coalitie van onze gemeenteraad van ons belang en Volendam 80 en VVD, zoals het zich nu laat aanzien, neem er dan in ieder geval een partijtje bij, bijvoorbeeld gemeentebelang of zo, waarbij de banden naar de politiek van zoals in Hongarije en zoals in Wit-Rusland en zoals in Rusland zelf en zoals in Slowakije en min of meer ook een beetje in Italië. Als die politiek in onze gemeenteraad sluipt, dan zijn we op weg ook om hier de democratie om zeep te helpen.

0: Heerlijk plaat van The Cats.
1: Lijkt een beetje op The End of the Show eigenlijk, vind ik.
0: En net even anders.
1: Toch? Ja, maar dan
0: net even anders.
1: Ja, net even anders. Hebben die dezelfde week geschreven volgens mij?
0: Dat, je zou het hem even kunnen vragen. Ja. Als je hem tegenkomt.
1: Wat hoe heet deze nou, dit nummer?
0: Just Life's Just Long, Long, Long Road. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Long Lonely, Lonely Road.
1: Was het die van Kees Solo? Deze is echt de Cats?
0: Jij gaat een hoop dingen nu vragen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat je kon, ik heb aflezen.
0: Ja, ik heb alleen een titel en een artiest.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee. En dan verder dan The Cats. Nee. Goed geschreven deze keer.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat zeg maar. Albert, jij wou...
1: Morgen moet je naar de BZN.
0: Ja, zeker. Ik ga naar de Experience. Naar de ik heb natuurlijk afgelopen kermis overviel. De Experience overviel ons allemaal.
1: Ja.
0: Deze keer neem ik tissues mee.
1: Oh.
0: Ja, serieus.
1: Bij Ballroom in de Nijt. Hebben we de Ballroom in de Nijt klaarstaan?
0: Kippenvel. Christus, komt hij nou mee.
1: Nou, vind ik de mooiste plaat van de beest. En Thomas, mijn vriend, die vindt het mislukt.
2: Oh ja?
1: Ja. Wij staan straks op trouwens in de PX met het hele circus op 9 juni. Ja. Zaterdagavond. En nou, dat we er toch even over hebben. Dat is uitverkocht en er is nu een optie voor de zondagmiddag.
2: Oh.
1: Dus bij deze kan ik dat wel even meedelen aan de luisteraars in de regio. Dus Thomas Tolling Concert komt zondag 10 juni, is dat dan waarschijnlijk?
2: Ja.
1: Smiddags in de PX om een uur of 2-3. En daar zijn nog kaarten voor. En als daar voldoende kaarten voor zijn, gaat het ook door. En hij is inmiddels aan het repeteren.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ja, het wordt leuk.
0: Ja, dat belooft ook.
1: Heerlijk.
0: Alle verhalen die ik daarover hoor, het is echt...
1: Maar ik was gisteren bij het Volg. Bij de Havenfeest.
0: Ja. Ik krijg... het is niet... is wel grappig.
1: Wat zie je nou weer?
0: Nou, er komt net een WhatsAppje komt er binnen.
1: Ah.
0: Het is niet de ballroom. Dat is
1: het is een barroom. Sorry.
0: Ja,
1: ik zing altijd ballroom. Ja.
0: Weet je wel? Maar weet je wat dat dan is?
1: Dus we hebben een luisteraar.
0: Dat is als ik op jouw uitnodiging aanga, ik daarop afga, dan sta ik dus heel anders gekleed.
1: Ja.
0: Sta ik gewoon in een ballroom
1: in een
0: kleding.
1: Ballroom. Ja, met
0: en dan,
1: ballroom.
0: En dan zit iedereen je gewoon in die bar zit je aan te kijken. Ja. Wat kun jij dat doen?
1: Ja, ik ben een bol.
0: Dan kan ik wel wijzen naar je, maar dat heeft niet zoveel zin, zeg maar. Ja, jij gaat ook lekker
1: ik
0: lichting...
1: Ik zie het zo vol met jij met een ballroom pakken.
0: Ja, nou, het staat me wel goed.
1: Maar het is inderdaad een barroom. Alleen als je het lied hoort,
0: ja.
1: je kan niet goed horen dat die barroom zingt.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk nog wel... dat zou eigenlijk nog een kleine... Vandaag. Ja, dat zeg maar.
1: Dan noem ik
0: dat.
1: Altijd een ballroom in de nek.
0: Nee,
1: ik zat gisteren bij het volgen,
0: ja,
1: Vincent.
0: Vertel,
1: dat was
0: vertel.
1: Top. Dat was echt... Die jongens hebben de havenfeesten weer op de rit gezet, zeg maar. De drie J's en Danny en Niels en noem ze het hele circus maar op. En met alle respect, ik weet hoeveel werk over het is. En de tent staat en het programma is leuk. En gisteren was dus de aftrap met... De aftrap, voor mij. Even voor jou.
0: Op onze socials, de aftrap.
1: Maak ik even reclame. De aftrap was gisteren op het Slobbeland.
0: Ja, maar je bent erbij geweest.
1: Het volg stond daar. Ja, het is een imposant gezicht als je van klederdracht houdt. En dat volg komt oplopen. Ik denk van een man of vrouw, een stuk of 60 zijn het er wel.
0: Ja.
1: En als dat daar zit, dat maakt wel indruk op dat podium. Maar die Guido Orchestra, die komt ook met een man of 20, 25. Man, vrouw. Die gingen daar nog weer voor zitten. En dan komt Simon Keizer. Die kondigt het een en ander aan. En dat is, wij zijn op Volendam wel wat gewend, hoor. Maar we trekken gewoon een laadje open. Nou, zegt hij, ik heb nog een bekende Volendammer. Ik ken hem ergens van. Ik weet niet meer precies waar van. Maar dames en heren, hier is Nick Schilder. Bijvoorbeeld. Hè?
0: Zo had hij
1: tal van dit soort...
0: Hij raakte de goede toon.
1: Ja, echt heel positief allemaal.
0: Mooi.
1: Carola Smit stond er op een gegeven ogenblik. En Simon komt ook weer aanlopen. En die zegt, ja... Er is een ventje, een jaar of 30 geleden. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar die had een klein hitje. En later is hij miljonair enzovoort geworden. Weet ik wel wat. En dan komt Jan er even bij staan. Ja. En die zingt dan samen met Carola. Zijn allereerste waar hij wereldberoemd mee geworden is.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Nou, dat maakt het toch wel apart.
0: Ja, het
1: maakt het toch wel apart. Ik denk, als het zat vol met Volendammers. Maar als er vreemde lui in de zaal zitten.
0: Ja
1: die zitten met open mond.
0: Het zit hier gewoon in de moedermelk.
1: Met open mond van, oh, verrek. Nou, dan komt hij weer. Robin Kulder bijvoorbeeld, die ging staan. Je hebt altijd Jan Dulles. En die was er natuurlijk ook in klededracht. Ja. Die doet dan een Andrea Bocelli dingetje.
0: Gewoon even.
1: Samen met Martine, weet je wel. Ja. De kippenvel overal. Maar zet ze iemand, maar ze zijn met z'n drieën, die jeetjes. Ja, hij heet Jobin. Dus wat hij erbij doet, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die zong ook met Martine iets met John Denver. Ja, het was gewoon een hele mooie, volle, gezellige avond.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En, en jij gaat morgen het andere...
0: Morgen staan, ga ik lekker ook daar staan. Vol programma, ik heb er heel veel zin in. Ja. Natuurlijk van tevoren kijken we even naar de pieprace. Ik kijk even met een schuin oog even op de webcam. Ja. Heel voorzichtig, de eerste bootjes komen langzamerhand deze kant weer op. Ja. Tot 5:00 hebben ze de tijd, dan is de officiële finish. Oh, ja, en dan zit de haven alweer weer ram en ram vol. En belooft vanavond gewoon een gezellig feestje te worden in de ballroom of in de barroom?
1: We doen het in de barroom.
0: Barroom, daar doen we het feestje.

0: Hij heeft zijn jas wel aan, maar in zijn pet op. Maar ja. Dat gaan we natuurlijk niet...
1: Pet gaat nooit meer af.
0: We zijn net...
1: Oh, we werden gebeld, hè? Het is echt terecht.
0: Ongelooflijk actieve luisteraars. We worden geappt. Nu worden we ook nog al gebeld.
1: Ja, om te corrigeren.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ik heb de datums genoemd van dat Thomas Tonnen concert. Ja. Omdat jij morgen naar de BZN Experience gaat.
0: Ja, zeker.
1: En ik een ballroom in de night elke keer noem. En dat moet dan weer ballroom zijn. Dus de telefoon staat hier roodgloeiend. En daar zijn wij heel blij mee.
0: Ja.
1: Want dat betekent dat we luisteraars hebben.
0: Ja.
1: Maar net belde er een mevrouw op met de opmerking dat dat concert van Thomas Tonnen concert, dat is op zaterdagavond. 6 juni. Nee, juist niet. Of was dat
0: 7 juni.
1: 7 juni.
0: Ja.
1: En dan komt er nog een extra voorstelling.
0: Ik zou het er hierbij laten, zeg maar. Voordat we weer gebeld worden.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
1: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
0: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van...

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Milieustraat van de gemeente Edam-Volendam is vanaf vandaag, donderdag en vrijdag geopend tot 14:15. Vanavond organiseert de brandweer een waterfestijn op het Slobbeland. Jong en oud is welkom om te rennen, spelen en afkoelen onder de brandweerslangen. Het evenement start om 19:30 en duurt tot 20:30. Er wordt gebruik gemaakt van water uit de Gouwzee. Deelname is op eigen risico. FC Volendam brengt, met het thuistenue van seizoen 2026 tot 2027, een ode aan de Volendamse schilderkunst. De club slaat een brug tussen verleden en cultuur. In samenwerking met nieuwe kledingpartner YouCan keert het vertrouwde oranje-zwart terug. Het shirt wordt verrijkt met subtiel verweven schilderijen van 6 kunstenaars, waaronder Willem van den Berg en Jan Sluiter. Zij verwijzen naar het rijke kunstenaarsverleden van Volendam. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Op de beelden die al zo'n 15 jaar op het dark web circuleren zijn de marteling en verkrachting van twee tieners en een baby te zien. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. Het weer blijft nog lang warm, maar vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen weer zeer warm tot 37 graden in het zuiden.

0: 29-jarige verdediger komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent tot medio 2028 met een optie voor nog een seizoen. Bisschop speelt sins 2014 bij Fortuna Sittard en debuteerde op 19 mei 2024 in de Eredivisie. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk en wil zich volledig inzetten voor team en supporters. De brandweer rukte maandagavond twee keer uit naar de Jan Platstraat in Volendam vanwege stank.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 24 juni deelt Sergej zijn verhaal bij Moedige Moeders in Volendam. Hij was dakloos, zwierf op straat en raakte verslaafd aan zware drugs. Angsten dreven hen tot experimenteren. Maar de rust die drugs hem brachten bleek een illusie. Moedige Moeders organiseert elke woensdagavond om 7 uur... een bijeenkomst in de Volare Lounge in het Kaststadion. Online volgen via Zoom is mogelijk. Het ontwerpomgevingsplan voor de nieuwe woonwijk De Lange Weren aan de westkant van Volendam ligt vanaf nu ter inzage. Het plan voorziet in 1160 huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Reageren kan tot 4 augustus, digitaal of per brief. Op dinsdag 30 juni is er een informatiebijeenkomst in PX Volendam van 7 tot 9 uur. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind 2026 of begin 2027. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staat de Palingsound centraal bij lokale omroep Volendam-Edam. Tijdens het weekend van de Palingsound zijn er live-uitzendingen, videoclips en muziek van lokale artiesten. Palingsound is de verzamelnaam voor de karakteristieke popmuziek die Volendam vanaf de jaren 60 groot maakte, met artiesten als The Cats, BZN en Jan Smit. Op zaterdag zijn live radio-uitzendingen van 9 tot 9 uur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Op het zwembad Slobbeland of op het strandbad, Zomerradio. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

zijn. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong weer zijn. Samen eerst een hapje eten.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwen.